0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zet grote vraagtekens bij de hoge prijzen voor het aankomende WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De president heeft laten weten dat hij zelf ook niet bereid zou zijn om de huidige bedragen voor een ticket neer te leggen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De prijzen voor het toernooi zijn fors gestegen vergeleken met eerdere edities. Waar een gemiddeld kaartje een paar jaar geleden nog zo'n $1600 kostte, ligt dat gemiddelde nu rond de $13.000. Voor de allergoedkoopste plekken moeten fans al snel $1000 betalen. Trump geeft aan dat hij niet op de hoogte was van deze bedragen en vindt het jammer voor de gewone supporters uit wijken als Queens en Brooklyn. Hij suggereert dat zijn regering de zaak nader gaat bekijken, omdat hij wil dat sportevenementen toegankelijk blijven voor zijn achterban. De kritiek van de president staat lijnrecht tegenover de visie van de Wereldvoetbalbond FIFA. Voorzitter Gianni Infantino verdedigt de tarieven juist. Volgens hem moet de voetbalwereld meebewegen met de ontwikkelde entertainmentmarkt en marktconforme prijzen vragen. Voor het eerst wordt gewerkt met dynamic pricing, waarbij de prijs continu verandert op basis van de vraag. Ondertussen groeit de woede bij supportersorganisaties. Vorige week doken er zelfs tickets voor de finale op voor meer dan $2 miljoen. Het wereldkampioenschap trapt af op 11 juni.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Olympische droom van de veldrijders lijkt voorlopig in duigen te vallen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft laten weten dat er in 2030 geen plek is voor de sport op de winterspelen in de Franse Alpen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de top van het IOC, waaronder voorzitter Christy Coventry, blijven de regels onveranderd. De winterspelen zijn er alleen voor sporten die op sneeuw of ijs worden beoefend. Achter de schermen wordt er voor de Wielerunie en de Atletiekfederatie al jaren gelobbyd om veldrijden en veldlopen op het programma te krijgen. Ze zien het als een logische toevoeging, omdat deze sporten hun piekseizoen in de winter hebben. Ook Mathieu van der Poel sprak eerder zijn steun uit. Hij noemde het veldrijden een uitstekende basis voor andere disciplines en hoopte op meer erkenning. Toch gaat het IOC daar niet in mee. Het Olympisch Comité is duidelijk, zonder ijs of sneeuw als achtergrond is er geen toegang voor de sport. Het comité wil bovendien voorkomen dat de winterspelen onbeperkt blijven groeien. Hoewel de officiële stemming pas volgende maand plaatsvindt, is de koers nu al bepaald. Er komen voorlopig geen zomersporten of zogenaamde crossoversporten bij. Voor de Spelen van 2034 in Salt Lake City is de deur nog niet volledig dicht, maar voor 2030 zullen de veldrijders moeten blijven toekijken.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek.
0: Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedendag, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. In Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een grote chemische aanval in 2013. Dat was in een buitenwijk en er kwamen volgens mensenrechtenorganisaties zeker 1400 mensen bij om het leven, onder wie ook kinderen. Assad zelf zit trouwens nog altijd in Rusland. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer dan 3 dagen kan aanhouden. De afspraak gaat vandaag in, omdat Rusland dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog wil vieren. Op Trumps verzoek stoppen beide landen met aanvallen tot en met maandag. Een Duitse vrouw die begin deze maand overleed op cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat blijkt nu volgens het WHO uit labonderzoek. Een 65-jarige Duitse vrouw die veel met haar optrok is niet besmet. Tot nu toe is bij in totaal 6 mensen het Hantavirus vastgesteld. Opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt ermee. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan krijgen we wat vaker bewolking en is het iets minder warm. En zondagavond kan het soms ook regenen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA stelt een officieel onderzoek in naar de invloed van eigenaren die meerdere teams in de Formule 1 bezitten. President Mohammed Ben Sulayem bevestigt dat de bond kijkt of deze constructies de sportieve eerlijkheid wel ten goede komen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding van het onderzoek is de discussie over de onafhankelijkheid van teams die onder dezelfde vlag vallen. Hoewel Red Bull al 20 jaar lang twee teams runt, ligt de onafhankelijkheid van die teams steeds vaker onder een vergrootglas. Vooral de doorstroom van personeel tussen twee teams zorgt voor vragen. Ook de enorme waardestijging van aandelen in de sport speelt een rol. Belangen in teams zijn in korte tijd veel meer waard geworden. Critici binnen de sport, zoals McLaren-topman Zak Brown, spreken zich al langer uit tegen dit systeem. Hij wijst erop dat het bezitten van meerdere clubs of teams in bijna alle andere grote sporten verboden is. Volgens hem is dat noodzakelijk om de eerlijkheid op de baan te garanderen. De FIA-president deelt die zorgen. Hij zet vraagtekens bij de ethiek van het bezit van twee teams en vraagt zich hardop af of dit wel de juiste weg is voor de toekomst. Een speciaal team van de bond onderzoekt nu of deze constructie juridisch en sportief gezien nog wel wenselijk zijn. Vooral om te voorkomen dat eigenaren een oneerlijk voordeel krijgen bij het stemmen over nieuwe reglementen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het uitstapje van Max Verstappen naar de GT3-racerij zorgt voor een enorme verschuiving in de autosportwereld. Dat zegt zijn nieuwe Mercedes-teamgenoot Lucas Auer in een terugblik op hun gezamenlijke voorbereiding voor de 24 uur van de Nürburgring. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Oostenrijker is er door de komst van de wereldkampioen sprake van een nieuw gouden tijdperk voor deze klasse. Wat ook terug te zien is in de enorme publieke belangstelling tijdens de recente races. Auer vertelt dat de samenwerking met Verstappen verrassend soepel verloopt. Ondanks de grote druk en de aandacht is de sfeer in de pitbox ontspannen. De coureurs vullen elkaar naar eigen zeggen goed aan. Waar Auer veel ervaring meebrengt in het rijden met GT-auto's, brengt Verstappen een ongekende scherpte en professionaliteit in het team. De focus ligt momenteel vooral op het managen van het verkeer op de baan. In een race met zoveel verschillende klassen is het volgens Auer de grootste kunst om op het juiste moment gas terug te nemen zonder kostbare tijd te verliezen. Hoewel een klein technisch mankement een eerdere overwinning tijdens de klassificaties nog in de weg stond, blijft het team strijdbaar. De Mercedes-AMG-auto wordt door Auer omschreven als de perfecte allrounder die onder alle omstandigheden, van zon tot regen, mee kan strijden om de bovenste plekken. De coureurs delen continu data met elkaar om de auto tot in de kleinste details af te stellen voor de hoofdrace die volgend weekend plaatsvindt.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio is sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. In Amsterdam woedt een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er ook een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om ramen en deuren dicht te doen. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Mochten ze toch verschijnselen krijgen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in een academisch ziekenhuis. Op dit moment lijkt er niemand meer besmet op het schip dat op weg is naar Tenerife. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 31 doden gevallen. Er is een staakt het vuren afgesproken, maar Israël voert bijna dagelijks aanvallen uit op Libanon. Onder de doden is ook een hulpverlener en naar een vermist jong meisje wordt nog gezocht. En in Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een chemische aanval in 2013. Daarbij vielen veel burgerslachtoffers. Mensenrechtenorganisaties hebben het over meer dan 1400 doden. Ook veel kinderen overleefden het niet. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag koelt het wat meer af, maar dan is het ook nog grotendeels droog. Na het weekend wordt het wel een stuk wisselvalliger en koeler.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De voetbalbond van Curaçao weigert Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ondanks een dwingend verzoek van de spelersgroep en de hoofdsponsor blijft het bestuur vertrouwen houden in Fred Rutte. De selectie moet zich nu voorbereiden op het historische WK-debuut, terwijl de interne spanningen hoog oplopen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelersraad van Curaçao zocht onlangs direct contact met voorzitter Gilbert Martina. Een boodschap voor de voorzitter was duidelijk. Ze willen dat Advocaat weer terugkeert aan het roer. De coach uit Den Haag vertrok in februari vanwege de gezondheid van zijn dochter. Maar nu die situatie verbeterd is, staat hij open voor een terugkeer. De spelersgroep is erg te spreken over de manier waarop zij zich onder zijn leiding kwalificeerden voor het wereldkampioenschap. Naast de spelers voert ook hoofdsponsor Corendon de druk op. Eigenaar Atilay Uslu heeft laten weten dat de voorkeur bij Advocaat ligt. De reisorganisatie twijfelt zelfs over de toekomstige samenwerking met de bond. Toch houdt voorzitter Martina voet bij stuk. Hij stelt dat Fred Rutte de huidige bondscoach is en dat ook zal blijven. Dat zorgt voor een lastige situatie, want de resultaten onder Rutte vielen tot nu toe tegen. Ook is er onvrede over nieuwe stafleden die door hem zijn aangesteld. Voor Rutte breekt nu een spannende fase aan, want hij moet binnenkort zijn selectie bekendmaken met daarin de spelers die eerder nog om zijn vertrek vroegen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Darter Gian van Veen is weer op de weg terug na een lastige periode waarin hij worstelde met zijn vorm en fysieke ongemakken. De jonge Brabander kende een moeizame start van het jaar met vroege uitschakelingen in de Premier League. Maar de stijgende lijn is inmiddels weer ingezet. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Naast de sportieve druk kreeg Van Veen te maken met nierstenen. Een kwaal waar hij onlangs aan is geopereerd. De darter geeft aan dat hij het mentaal zwaar had en het gevoel had dat hij in de hoek zat waar de klappen vielen. Hij deed er alles aan om uit de dip te komen door harder te werken. Maar merkte dat die aanpak soms juist averechts werkte. Inmiddels kijkt hij daar met meer rust en begrip naar. Hij ziet in dat het drukke schema invloed heeft gehad op zijn spel. Een opvallende keuze in zijn herstel is de overstap naar nieuwe pijlen. Hoewel hij vorig jaar al wilde wisselen, vond hij door zijn goede resultaten eerder niet het juiste moment. De recente vormdip bleek uiteindelijk de ideale aanleiding om de knoop toch door te hakken. De nieuwe pijlen hebben een stroevere grip, wat hem meer controle geeft bij zijn hoge werptempo. Die materiaalswitch en het fysieke herstel geven hem nu het vertrouwen voor de ontknoping van de Premier League. Van Veen is verwikkeld in een spannende race om de vierde plek die recht geeft op de play-offs. Zijn doel voor de laatste speelronde is om een speelavond te winnen, om zo een plek in de play-offs te bemachtigen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Prix Radio is Sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn gisteravond meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Maar toen de burgemeester besloot dat het klaar was en iedereen naar huis moest, hield niet iedereen zich daaraan. Vandaag, morgen en overmorgen wordt er, als het goed is, niet gevochten tussen Oekraïne en Rusland. Het is een deal die president Trump heeft gesloten met Poetin en Zelensky. De Russen vieren vandaag namelijk de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Trump hoopt eigenlijk dat het staakt het vuren langer dan 3 dagen zal duren. In Amsterdam woedt er een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om de ramen en deuren dicht te doen. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen en klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven. Hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan koelt het wat meer af, maar ook dan nog grotendeels droog. Na het weekend een stuk wisselvalliger en koeler.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse deelnemers aan het KLM Open verschijnen dit jaar in het oranje aan de start. Toernooidirecteur Ruud Gullit heeft dit thema gekozen om het golfevenement te laten dienen als de officiële aftrap van de sportzomer. Vlak voordat de nationale voetbalploeg in actie komt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gullit spreekt van een editie vol oranje energie op golfbaan The International. Het is de bedoeling dat het toernooi één groot opwarmevenement voor Nederland wordt. Niet alleen de professionals, zoals Joost Luiten en Darius van Driel, dragen de nationale kleur. Ook de honderden vrijwilligers en partners doen mee. De organisatie hoopt bovendien dat het publiek massaal in het oranje naar de baan komt om de spelers te steunen. Sportief directeur Daan Sloter benadrukt dat het deelnemersveld ondanks alle voetbalgekte ijzersterk blijft. Naast de Nederlandse toppers komen ook internationale namen, zoals de Italiaan Francesco Molinari en de Finse Sami Felimäki in actie. Ook titelverdediger Connor Syme is er weer bij. Voor de fans is dit een bijzonder jaar, want het is de laatste keer dat het KLM Open op The International wordt gespeeld. Hierna verhuist het toernooi weer naar de vertrouwde duinen van De Kennemer in Zandvoort. Een baan die al vaker het decor was voor dit kampioenschap. Voor nu ligt de focus volledig op de baan bij Schiphol, waar de oranje koorts op de green moet gaan toeslaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gabriel Bortoletto rijdt inmiddels zijn tweede seizoen in de koningsklasse en kan rekenen op hulp uit onverwachte hoek. De Braziliaan krijgt namelijk veel steun van Max Verstappen. De twee hebben in de afgelopen jaren een hechte vriendschap opgebouwd die veel verder gaat dan alleen een praatje in de paddock. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoletto vertelt dat hij Verstappen echt als een mentor ziet. Dat begon al toen de Braziliaan nog in de Formule 3 reed. Ook nu hij zelf een vast stoeltje in de Formule 1 heeft, is die hechte band gebleven. De viervoudig wereldkampioen staat altijd klaar om vragen te beantwoorden of twijfels weg te nemen bij de jonge coureur. Hoewel ze nu werkelijk tegen elkaar racen, merkt Bortoletto dat hun vriendschap daar niet onder lijdt. Hij denkt dat dit komt omdat ze op dit moment in een andere fase van hun carrière zitten. Verstappen heeft al ontzettend veel bereikt en ziet de jonge Braziliaan daarom niet als een directe bedreiging voor de titel. Volgens Bortoletto vechten ze momenteel niet om dezelfde posities op de baan. Hij geeft wel toe dat de dynamiek misschien kan veranderen als ze ooit samen om het kampioenschap strijden. Voorlopig geniet hij vooral van de goede klik die de twee ook buiten het circuit hebben.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Na een rustig verlopen protest gisteravond tegen een nieuw AZC in Apeldoorn zijn er toch mensen opgepakt. Dat meldt Omroep Gelderland. De burgemeester had later op de avond een noodbevel afgegeven en dus moest iedereen weg, maar niet iedereen luisterde naar de politie. Hoeveel mensen precies zijn opgepakt is nog niet duidelijk. Er komt veel rook vrij bij een brand in het westelijk havengebied van Amsterdam. Daar staat een grote hoop schroot in brand bij een metaalrecyclingbedrijf. De rook trekt ook naar de Zaanstreek. Wie in de buurt woont, kan het beste ramen en deuren dicht doen en de ventilatie uitzetten. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer zal aanhouden dan de 3 dagen die nu afgesproken zijn. Het bestand is inmiddels ingegaan. Rusland viert vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Eerder deze week werd het bestand door beide partijen nog meermaals geschonden. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Toch zijn ouders en werkgevers helemaal niet blij met die langere vakantie. Zij vrezen dat het ontzettend moeilijk wordt om opvang te regelen. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar 18 tot zo'n 22 graden. Het blijft droog, maar vanmiddag is er wel meer kans op wat lichte bewolking. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Amerikaanse president Donald Trump zet grote vraagtekens bij de hoge prijzen voor het aankomende WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De president heeft laten weten dat hij zelf ook niet bereid zou zijn om de huidige bedragen voor een ticket neer te leggen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De prijzen voor het toernooi zijn fors gestegen vergeleken met eerdere edities. Waar een gemiddeld kaartje een paar jaar geleden nog zo'n $1600 kostte, ligt dat gemiddelde nu rond de $13.000. Voor de allergoedkoopste plekken moeten fans al snel $1000 betalen. Trump geeft aan dat hij niet op de hoogte was van deze bedragen en vindt het jammer voor de gewone supporters uit wijken als Queens en Brooklyn. Hij suggereert dat zijn regering de zaak nader gaat bekijken, omdat hij wil dat sportevenementen toegankelijk blijven voor zijn achterban. De kritiek van de president staat lijnrecht tegenover de visie van de Wereldvoetbalbond FIFA. Voorzitter Gianni Infantino verdedigt de tarieven juist. Volgens hem moet de voetbalwereld meebewegen met de ontwikkelde entertainmentmarkt en marktconforme prijzen vragen. Voor het eerst wordt gewerkt met dynamic pricing, waarbij de prijs continu verandert op basis van de vraag. Ondertussen groeit de woede bij supportersorganisaties. Vorige week doken er zelfs tickets voor de finale op voor meer dan $2 miljoen. Het wereldkampioenschap trapt af op 11 juni.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
3: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
9: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
8: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
9: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
10: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
11: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
12: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
16: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Olympische droom van de veldrijders lijkt voorlopig in duigen te vallen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft laten weten dat er in 2030 geen plek is voor de sport op de winterspelen in de Franse Alpen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de top van het IOC, waaronder voorzitter Christy Coventry, blijven de regels onveranderd. De winterspelen zijn er alleen voor sporten die op sneeuw of ijs worden beoefend. Achter de schermen wordt er voor de Wielerunie en de Atletiek Federatie al jaren gelobbyd om veldrijden en veldlopen op het programma te krijgen. Ze zien het als een logische toevoeging, omdat deze sporten hun piekseizoen in de winter hebben. Ook Mathieu van der Poel sprak eerder zijn steun uit en noemde het veldrijden een uitstekende basis voor andere disciplines en hoopte op meer erkenning. Toch gaat het IOC daar niet in mee. Het Olympisch Comité is duidelijk, zonder ijs of sneeuw als achtergrond is er geen toegang voor de sport. Het comité wil bovendien voorkomen dat de winterspelen onbeperkt blijven groeien. Hoewel de officiële stemming pas volgende maand plaatsvindt, is de koers nu al bepaald. Er komen voorlopig geen zomersporten of zogenaamde crossoversporten bij. Voor de Spelen van 2034 in Salt Lake City is de deur nog niet volledig dicht, maar voor 2030 zullen de veldrijders moeten blijven toekijken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen zijn vannacht grote branden uitgebroken bij metaalverwerkingsbedrijven. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Er komt in beide gevallen veel rook vrij. Het advies is om ramen en deuren te sluiten. In Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Aan het eind van een protest tegen de komst van een AZC in Apeldoorn zijn meerdere demonstranten opgepakt. Volgens Omroep Gelderland verliep het protest rustig. Er waren zo'n 200 mensen met vlaggen, spandoeken en fakkels. Maar toen de burgemeester vond dat het genoeg was en iedereen weg moest, hield niet iedereen zich daaraan. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Krijgen ze toch verschijnselen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in het ziekenhuis. Er zouden nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord zijn van het schip. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven, want ook de vrouwen van PSV zijn landskampioen voor het eerst in de clubgeschiedenis. Ze wonnen thuis met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Vorige maand werden de mannen kampioen. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. Het blijft droog met vanmiddag kans op wat bewolking.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
6: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
7: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Sneldor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. de kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
16: Kippie.
17: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
18: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
22: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo. Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De FIA stelt een officieel onderzoek in naar de invloed van eigenaren die meerdere teams in de Formule 1 bezitten. President Mohammed Ben Sulayem bevestigt dat de bond kijkt of deze constructies de sportieve eerlijkheid wel ten goede komen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding van het onderzoek is de discussie over de onafhankelijkheid van teams die onder dezelfde vlag vallen. Hoewel Red Bull al 20 jaar lang twee teams runt, ligt de onafhankelijkheid van die teams steeds vaker onder een vergrootglas. Vooral de doorstroom van personeel tussen twee teams zorgt voor vragen. Ook de enorme waardestijging van aandelen in de sport speelt een rol. Belangen in teams zijn in korte tijd veel meer waard geworden. Critici binnen de sport, zoals McLaren-topman Zak Brown, spreken zich al langer uit tegen dit systeem. Hij wijst erop dat het bezitten van meerdere clubs of teams in bijna alle andere grote sporten verboden is. Volgens hem is dat noodzakelijk om de eerlijkheid op de baan te garanderen. De FIA-president deelt die zorgen. Hij zet vraagtekens bij de ethiek van het bezit van twee teams en vraagt zich hardop af of dit wel de juiste weg is voor de toekomst. Een speciaal team van de bond onderzoekt nu of deze constructie juridisch en sportief gezien nog wel wenselijk zijn. Vooral om te voorkomen dat eigenaren een oneerlijk voordeel krijgen bij het stemmen over nieuwe reglementen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Bij Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Issy Paris XL. Shop in de winkel of op issyparisxl.nl.

0: 99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
13: Kippie.
14: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
16: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
17: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
18: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het uitstapje van Max Verstappen naar de GT3-racerij zorgt voor een enorme verschuiving in de autosportwereld. Dat zegt zijn nieuwe Mercedes-teamgenoot Lucas Auer in een terugblik op hun gezamenlijke voorbereiding voor de 24 uur van de Nürburgring. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Oostenrijker is er door de komst van de wereldkampioen sprake van een nieuw gouden tijdperk voor deze klasse. Wat ook terug te zien is in de enorme publieke belangstelling tijdens

0: vooral op het managen van het verkeer op de baan. In een race met zoveel verschillende klassen is het volgens Auer de grootste kunst om op het juiste moment gas terug te nemen zonder kostbare tijd te verliezen. Hoewel een klein technisch mankement een eerdere overwinning tijdens de klassificaties nog in de weg stond, blijft het team strijdbaar. De Mercedes-AMG-auto wordt door Auer omschreven als de perfecte allrounder die onder alle omstandigheden, van zon tot regen, mee kan strijden om de bovenste plekken. De coureurs delen continu data met elkaar om de auto tot in de kleinste details af te stellen voor de hoofdrace die volgend weekend plaatsvindt.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix
1: Radio. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De brand brak vannacht uit in grote hopen schroot. Datzelfde gebeurde ook bij een bedrijf in het Limburgse Zwalmen. De brandweer is op beide plekken met veel materieel uitgerukt om het vuur te blussen. Er komt veel rook vrij. Veel grote bedrijven in Nederland verhogen de reiskostenvergoeding nog niet van 23 naar 25 cent per kilometer. Dat heeft het ANP uitgezocht. Werkgevers mogen dat doen omdat de benzineprijzen flink zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zeggen dat veel werknemers met het OV, de fiets of elektrische auto reizen, maar ook thuis werken. In Apeldoorn was gisteravond een protest tegen de komst van een AZC. Dat verliep rustig, maar na afloop zijn meerdere mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Ze gingen niet naar huis, terwijl de burgemeester een noodbevel had uitgevaardigd. Op het protest waren zo'n 200 mensen afgekomen. Ze liepen met spandoeken en fakkels. Alle Nederlanders die van het cruiseschip komen waarop het hantavirus uitbrak, moeten eerst 6 weken thuis blijven, dat meldt minister Hermans. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. Het schip wordt morgen in Tenerife verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk naar ons land gehaald. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 22 graden. Er is vanmiddag kans op wat bewolking en het blijft droog.
4: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
8: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: 50 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: 18+.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
6: Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: Hallo.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De voetbalbond van Curaçao weigert Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ondanks een dwingend verzoek van de spelersgroep en de hoofdsponsor blijft het bestuur vertrouwen houden in Fred Rutte. De selectie moet zich nu voorbereiden op het historische WK-debuut, terwijl de interne spanningen hoog oplopen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelersraad van Curaçao zocht onlangs direct contact met voorzitter Gilbert Martina. Een boodschap voor de voorzitter was duidelijk. Ze willen dat Advocaat weer terugkeert aan het roer. De coach uit Den Haag vertrok in februari vanwege de gezondheid van zijn dochter. Maar nu die situatie verbeterd is, staat hij open voor een terugkeer. De spelersgroep is erg te spreken over de manier waarop zij zich onder zijn leiding kwalificeerde voor het wereldkampioenschap. Naast de spelers voert ook hoofdsponsor Corendon de druk op. Eigenaar Atilay Uslu heeft laten weten dat de voorkeur bij Advocaat ligt. De reisorganisatie twijfelt zelfs over de toekomstige samenwerking met de bond. Toch houdt voorzitter Martina voet bij stuk. Hij stelt dat Fred Rutte de huidige bondscoach is en dat ook zal blijven. Dat zorgt voor een lastige situatie, want de resultaten onder Rutte vielen tot nu toe tegen. Ook is er onvrede over nieuwe stafleden die door hem zijn aangesteld. Voor Rutte breekt nu een spannende fase aan, want hij moet binnenkort zijn selectie bekendmaken met daarin de spelers die eerder nog om zijn vertrek vroegen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis!
3: Boeie!
4: Hak, tweede gratis!
3: Lekker hoor!
4: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis!
3: Lekker hoor!
4: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis!
3: Zoé!
4: De meeste en de beste aanbiedingen!
3: Hamster!
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
7: Kippie.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
8: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.
13: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Darter Gian van Veen is weer op de weg terug na een lastige periode waarin hij worstelde met zijn vorm en fysieke ongemakken. De jonge Brabander kende een moeizame start van het jaar met vroege uitschakelingen in de Premier League. Maar de stijgende lijn is inmiddels weer ingezet. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Naast de sportieve druk kreeg Van Veen te maken met nierstenen. Een kwaal waar hij onlangs aan is geopereerd. De darter geeft aan dat hij het mentaal zwaar had en het gevoel had dat hij in de hoek zat waar de klappen vielen. Hij deed er alles aan om uit de dip te komen door harder te werken. Maar merkte dat die aanpak soms juist averechts werkte. Inmiddels kijkt hij daar met meer rust en begrip naar. Hij ziet in dat het drukke schema invloed heeft gehad op zijn spel. Een opvallende keuze in zijn herstel is de overstap naar nieuwe pijlen. Hoewel hij vorig jaar al wilde wisselen, vond hij door zijn goede resultaten eerder niet het juiste moment. De recente vormdip bleek uiteindelijk de ideale aanleiding om de knoop toch door te hakken. De nieuwe pijlen hebben een stroevere grip, wat hem meer controle geeft bij zijn hoge werptempo. Die materiaalswitch en het fysieke herstel geven hem nu het vertrouwen voor de ontknoping van de Premier League. Van Veen is verwikkeld in een spannende race om de vierde plek die recht geeft op de play-offs. Zijn doel voor de laatste speelronde is om een speelavond te winnen, om zo een plek in de play-offs te bemachtigen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Radio is Sportradio.
1: Grand Prix Radio. Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In een appartementencomplex in Tilburg is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Tientallen bewoners moesten hals over kop hun huis uit. Een aantal is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer de mensen terug kunnen is niet bekend. Volgens bewoners zou een vergeten kaars in een appartement de oorzaak zijn. En nog meer branden vannacht in 2 metaalrecyclingbedrijven. Die in Zwalmen in Limburg is inmiddels uit. In Amsterdam is het zijn brandmeester nog niet gegeven. De branden ontstonden in afvalbergen en er kwam veel rook vrij. Uit metingen is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen in zitten. In het Groningse dorp Doezum zijn vannacht 3 gewonden gevallen bij een ernstig auto-ongeluk. Volgens RTV Noord botsten 2 auto's op elkaar. 1 kwam in een tuin terecht, de andere tegen een muurtje. De 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg lag bezaaid met brokstukken. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Ouders en werkgevers zijn er helemaal niet blij mee. Zij denken dat het moeilijk wordt om opvang te regelen. De kinderen moeten wel weer eerder terug naar school. Vanochtend is het zonnig, in de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/

0: 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van 19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
13: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse deelnemers aan het KLM Open verschijnen dit jaar in het oranje aan de start. Toernooidirecteur Ruud Gullit heeft dit thema gekozen om het golfevenement te laten dienen als de officiële aftrap van de sportzomer. Vlak voordat de nationale voetbalploeg in actie komt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gullit spreekt van een editie vol oranje energie op golfbaan The International. Het is de bedoeling dat het toernooi één groot opwarmevenement voor Nederland wordt. Niet alleen de professionals, zoals Joost Luiten en Darius van Driel, dragen de nationale kleur. Ook de honderden vrijwilligers en partners doen mee. De organisatie hoopt bovendien dat het publiek massaal in het oranje naar de baan komt om de spelers te steunen. Sportief directeur Daan Sloter benadrukt dat het deelnemersveld ondanks alle voetbalgekte ijzersterk blijft. Naast de Nederlandse toppers komen ook internationale namen, zoals de Italiaan Francesco Molinari en de Finse Sami Felimäki in actie. Ook titelverdediger Connor Syme is er weer bij. Voor de fans is dit een bijzonder jaar, want het is de laatste keer dat het KLM Open op The International wordt gespeeld. Hierna verhuist het toernooi weer naar de vertrouwde duinen van De Kennemer in Zandvoort. Een baan die al vaker het decor was voor dit kampioenschap. Voor nu ligt de focus volledig op de baan bij Schiphol, waar de oranje koorts op de green moet gaan toeslaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl. Laat het hier zijn.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hé, hey, bedankt.
11: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
14: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
13: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
14: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
15: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Gorkum-Nijmegen. Tussen Knopendel en Meteren levert dat 5 minuten vertraging op. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Knopend Lunette is het oponthoud nu 10 minuten. Dat is vanwege de werkzaamheden op de A2. Grand Prix Radio.

0: Radio, jouw sportradio. Bortoletto vertelt dat hij Verstappen echt als een mentor ziet. Dat begon al toen de Braziliaan nog in de Formule 3 reed. Ook nu hij zelf een vast stoeltje in de Formule 1 heeft, is die hechte band gebleven. De viervoudig wereldkampioen staat altijd klaar om vragen te beantwoorden of twijfels weg te nemen bij de jonge coureur. Hoewel ze nu werkelijk tegen elkaar racen, merkt Bortoletto dat hun vriendschap daar niet onder leidt. Hij denkt dat dit komt omdat ze op dit moment in een andere fase van hun carrière zitten. Verstappen heeft al ontzettend veel bereikt en ziet de jonge Braziliaan daarom niet als een directe bedreiging voor de titel. Volgens Bortoletto vechten ze momenteel niet om dezelfde posities op de baan. Hij geeft wel toe dat de dynamiek misschien kan veranderen als ze ooit samen om het kampioenschap strijden. Voorlopig geniet hij vooral van de goede klik die de twee ook buiten het circuit hebben.
1: Dit is
2: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. All position. Meer sport. Meer muziek.
1: Hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In Moskou is de militaire parade begonnen waarmee Rusland de overwinning viert op Nazi-Duitsland in 1945. De parade is dit jaar kleiner dan normaal vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo rijden er geen militaire voertuigen mee. Vanwege het feest is er een 3-daags staakt het vuren afgekondigd door bemiddeling van president Trump. Bij een woningbrand in het Brabantse Geldrop is vanochtend een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden afgaan. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Wat de oorzaak van de brand is, wordt onderzocht. Net als in Zwolle in Limburg zijn er in Amsterdam geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij branden in metaalrecyclingbedrijven. Die ontstonden in afvalbergen. In Amsterdam wordt schroot uit elkaar getrokken om makkelijker te kunnen nablussen. In Zwolle houdt de brandweer de boel ook nog in de gaten, maar is de brand wel onder controle. Er komen 3 openingsceremonies bij het WK voetbal, meldt de FIFA. 1 in de VS, 1 in Canada en 1 in Mexico. Dat zijn de organiserende landen. Mexico-stad trapt af op 11 juni. De dag erna zijn de 2 andere. Er treden overal grote sterren op. Michael Bublé in Toronto en Katy Perry in Los Angeles. Vanochtend is het zonnig. In de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. Dit weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. Daardoor ook file op de omleidingsroute, de A27 Gorkum-Utrecht. Tussen Lexmond en Houten doe je er ook een kwartier langer over. Dan op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang heb je ook 15 minuten extra nodig.
6: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
11: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
12: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
11: Die andere stuiterbal daar.
12: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
13: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
15: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
16: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
17: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
17: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
18: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Lunchtijd, kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
20: Kippie.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
23: Oh yeah.
22: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
25: Grand Prix Radio.
26: Rob van Zomeren.
3: Ik zat er net aan te denken dat dat echt een gevleugelde uitspraak was in de Dik voor Mekaar show op zaterdag. Is dat lang geleden? Een week dik. Welkom bij Koffie en Classics. Let op, Max Verstappen heeft weer iets bijzonders gedaan. Goedemorgen.
27: Grand

0: even een saillant detail benoemen. Als het gaat om dit liedje van Charles en Eddie, Would I Lie to You. Zit namelijk zo in 1993 waren die twee uitgenodigd, Charles en Eddie, om het liedje te zingen op het inauguratiebal van president Bill Clinton. En later kwam natuurlijk die relatie naar buiten die Bill Clinton erop nahield met Monica Lewinsky. En toen zongen zij al, Would I Lie to You. Je hoort het, Charles Neddy en Koffie en Classics. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, ik ben Rob van Zomeren. Vandaag hebben we veel wielrennen met de start van de Giro d'Italia bij de mannen en de laatste etappe in de Vuelta bij de vrouwen. Max Verstappen heeft weer bijzondere dingen laten zien op Fuji. Niet de berg, maar het circuit. En dat ruimt. En we hebben voetbal met onder meer twee wedstrijden in de keukenkampioen playoffs. Maar we beginnen met tennis. Dat was één ding dat de tenniswereld de afgelopen week flink bezig hield. Namelijk het prijzengeld op de vier Grand Slam toernooien. De belangrijkste evenementen van het seizoen. Met name Roland Garros, het eerstvolgende toernooi dat op 18 mei van start gaat. Het prijzengeld voor dat toernooi is ten opzichte van vorig jaar met 9,5% verhoogd tot 61,7 miljoen euro. Toch zijn er heel veel tennissers die niet eens zijn met hun aandeel. Want dat zal waarschijnlijk onder de 15% uitkomen. Dat is ver verwijderd van de gevraagde 22%. Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, gaf tijdens een persconferentie zelfs aan dat een boycott niet wordt uitgesloten.
1: I think at some point we'll boycott it. Yeah, I feel like that's gonna be the only way to kind of like fight for our rights. When you see the number and you see the amount that the player is receiving, I feel like the show is on us. I feel like without us, there wouldn't be a tournament and it wouldn't be that entertainment. So I feel like definitely we deserve to be paid more.
0: Ja, ze vindt het niet meer dan normaal dat ze veel meer betaald zouden krijgen. Hè? Dat verdienen ze nou eenmaal. Nou zijn er mensen die dat toch een beetje vreemd vinden klinken uit haar mond. Want ik heb het opgezocht. Sabalenka verdiende vorig jaar 12 miljoen dollar aan prijzengeld. En dat is nog niet alles. Er komt ook nog eens 15 miljoen aan sponsordeals bij. Maar dat is kennelijk nooit genoeg. Ik ben benieuwd wat de technisch directeur bij de Nederlandse Tennisbond, Jacco Elting, daarvan vindt. Want Jacco, laten we eerlijk zijn, die tennissers die verdienen toch gewoon goed?
2: Ja, en dat doen ze ook over het algemeen. En zeker natuurlijk die hele grote spelers. Maar als je dan nogmaals kijkt naar de nominale bedragen, ja, dan is het best wel vreemd natuurlijk om uit hun mond te horen dat als je in de eerste ronde in Parijs verliest en je krijgt 87.000 euro uitgekeerd. Ja, dat is natuurlijk gewoon meer dan dat de meeste mensen in een normaal salaris in de wereld verdienen. En daardoor is het natuurlijk gewoon misschien wel raar om het op die manier te zeggen. Maar in de kern hebben ze wel gelijk. Roland Garros heeft inderdaad zo rond de 15% volgens mij wat ze uitkeren ten opzichte van hun omzet aan de spelerssalarissen. Dat is minder dan de reguliere toernooien van bijvoorbeeld de WTA bij de dames of de ATP bij de heren. Daar zit het net iets boven de 20% wat daar voor geallockeerd wordt. Dus ja, het is bij de Grand Slams en dus ook zeker in dit geval bij Roland Garros is het gewoon lager dan bij de reguliere toernooien.
0: Aldus Jacco Elting, technisch directeur bij de Nederlandse Tennisbond, in gesprek met de NOS over de ophef rondom het prijzengeld van Roland Garros. Dat grote Grand Slam toernooi in de tenniswereld begint over iets meer dan een week, al op maandag 18 mei. Het duurt 3 weken tot en met zondag 7 juni. Je luistert naar Koffie en Classics. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. En je hoort Sam Hunt.
3: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sporttopman Mark Rushbrook voert regelmatig gesprekken met Max Verstappen over een mogelijke overstap naar de lange afstandsraces. Hoewel Verstappen momenteel zijn handen nog vol heeft aan de Formule 1, ziet de Amerikaanse autofabrikant hem graag in een nieuwe hypercar stappen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de samenwerking met Red Bull voor de nieuwe Formule 1-motoren trekken Ford en Verstappen steeds vaker samen op. De Nederlander steekt zijn liefde voor andere raceklassen niet onder stoelen of banken en rijdt in zijn vrije tijd al regelmatig in GT3-auto's. Rushbrook bevestigt dat er daarom serieus wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen het World Endurance Championship. Ford ontwikkelt momenteel een gloednieuwe auto voor de koningsklasse van dat kampioenschap, aangedreven door een krachtige V8-motor die in eigen beheer wordt gebouwd. Toch komt er op korte termijn geen officieel debuut voor de Nederlander. De volle Formule 1-kalender zorgt vaak voor overlapping met grote races zoals de 24 uur van Le Mans. Volgens de topman van Ford is Verstappen echter een zeldzaam talent dat meer brengt dan alleen snelheid. Hij wijst op de technische feedback die de Nederlander geeft tijdens het testen. Die inzichten zijn voor engineers soms waardevoller dan de data uit de computer. Hoewel er nog niets concreets op de planning staat, blijft de deur voor de wereldkampioen wagenwijd open zodra zijn agenda het toelaat.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Deze dame heeft er ook fijne nummers opgenomen, hoor. Lisa Stansfield. Ik dacht dat All Around the World zo'n beetje haar grootste hit was. Maar deze mag er ook zijn. Lisa Stansfield met Change. Die Lisa, haar carrière, die kende trouwens echt een raketstart. Op 14-jarige leeftijd won ze namelijk al in Manchester een talentenjacht. En de eerste prijs die ze daarmee won was een televisieoptreden in een heel populaire televisieshow. En zo ging het los met de carrière van Lisa Stansfield. Die hoorde bij Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio. En ik liet zijn naam al eerder vallen. Max Verstappen. Hij heeft zich weer eens van zijn beste kant laten zien. In aanloop naar de Japanse Grand Prix, zo'n beetje anderhalve maand geleden, was hij in een GT500-auto te vinden op de Fuji Speedway. Voor Verstappen betekende dat zijn eerste kennismaking met een GT500-auto en zijn eerste rondjes op dat Fuji-circuit in een raceauto. Wat zijn die GT500-auto's dan? Nou, die behoren tot de snelste GT-auto's ter wereld. En beschikken over veel meer aerodynamica en downforce dan een normale GT3-auto. Waar bijvoorbeeld Verstappen volgende week mee gaat rijden op de Nordschleife. Die kennismaking met Fuji en de GT500 gebeurde ook nog eens tijdens zware regenval. Met veel stilstaand water op de baan. De opdracht was simpel. Hij moest sneller gaan dan Atsushi Miyake. Dat is een ervaren en echt bloedsnelle super GT-coureur. Ze kregen allebei twee rondjes in de stromende regen. En wat denk je? Verstappen was bijna 2 seconden sneller dan Miyake. In 2 rondjes. Onder die zeiknatte omstandigheden. En op een circuit waar Max nog nooit eerder had gereden. Zijn eerste ronde kwam uit op 1.44.1. Dat was nog een tiende langzamer dan de snelste tijd van de Japanner, 1.44.0. Maar daarna, bam! Meteen een verbetering van bijna 2 seconden naar 1.42.2. Iedereen stond echt weer vol bewondering te kijken, zoals te zien was in een video bij Red Bull Motorsports, waar Verstappen natuurlijk weer zo nuchter als het maar kan reageerde na afloop van zijn prestatie die hij leverde op dat Fuji-circuit.
1: Yeah, it was just getting a bit tricky to push.
2: But you did great. That was insane.
1: After I saw my first lap, I was like, oh, I can do a bit better than that. So then I did a 42, and then it really started raining, and then some of their corners was quite tricky.
2: Yeah, I bet. So next year we'll come back. We'll do this again, not in the rain.
1: Yeah, I was staring at the slick tires. Hopefully next year can be
2: better. Hopefully next year, yeah. And then maybe you can go after the track record.
1: Because that new challenges.
2: I think you got it in you. Yeah. Good job, Max.
1: Thank you.
2: Congrats. Yeah.
0: De stem die je hoort is van Jeremiah Burton, de interviewer van Red Bull Motorsports. Als je het hele item wilt zien, duurt ongeveer 8-9 minuten en kan je vinden op het YouTube-kanaal van Red Bull Motorsports. Hij heeft ook meteen een nieuw doel gezet, hè? Hoorde je hem zeggen. Nou, volgend jaar kom ik wel terug. Gaan we even kijken of we misschien het baanrecord ook nog kunnen verbeteren. Altijd nieuwe doelen stellen. Over nieuwe doelen gestellen. Volgende week is het zover. De 24 uur van de Nürburgring.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
5: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
8: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Let's
12: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
15: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen 20 minuten vertraging. Dit weekend is de A2 tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn weer dicht. A12 richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn. 10 minuten extra. Ook de A12 in de richting van Den Haag is afgesloten tussen Utrecht en Gouda. De A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten heb je een kwartier vertraging nu.
18: Grand Prix Radio. Rob van Zomeren.
19: Net zometeen de belangrijkste bijzaak van het leven, namelijk het voetbal. Zo heeft Leroy Echtold gisteren bekendgemaakt dat hij ook volgend seizoen de trainer zal zijn van AZ. Een voetballer uit de Eredivisie daarentegen heeft juist zijn afscheid bekendgemaakt. Zometeen hoor je om wie het gaat.
18: Grand Prix Radio. Sportradio.

0: toch een beetje een rare naam voor een popband, toch? Nickelback. Zo was in het verleden ooit eens een onverlaat die trachtte mij wijs te maken dat die naam Nickelback te maken had met een zilverrugaap. Dat daar de naam vandaan kwam. Nou, dat bleek daadwerkelijk een broodje aapverhaal. Want Nickelback, de naam heeft een hele andere oorsprong. Het gaat over Mike Krueger, een van de bandleden. Die werkte vroeger bij Starbucks. Bij Starbucks kostte in die tijd een normaal bakje koffie 1,95 in Canadese dollars. En de klanten die wilden allemaal graag hun wisselgeld hebben. En dan zei die Mike Krueger altijd, here's your nickel back. Daar komt het dus vandaan. Photograph, het nummer dat we draaiden bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Daar komt hij aan. De belangrijkste bijzaak van het leven, voetbal. Gisteren kwam er dan eindelijk meer duidelijkheid naar buiten over de toekomst van de AZ-trainer Leroy Echtold, die in januari als interim de taken overnam van de ontslagen Maarten Martens. Ook volgend seizoen zal Echtold de trainer zijn van AZ. Hij heeft zijn contract in Alkmaar met 2 jaar verlengd. Sinds het aantreden van Echtold presteert AZ stabieler en won het vorige maand ook nog eens de KNVB-beker, maar dat zal je meegekregen hebben. Dat was trouwens de eerste prijs in 13 jaar voor de Alkmaarders. Daarmee verzekerde de ploeg zich ook nog eens van de league-fase in de Europa League voor komend seizoen. Echtold zelf heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een langer verblijf bij AZ wel zag zitten. De vraag is dus hoe hij zich nu voelt, nu de kogel eindelijk door de kerk is.
1: Vooral trots natuurlijk. Afgelopen periode goed aan gewerkt om AZ weer op de kaart te brengen met een mooie bekerwinst. En ja, vooral trots dat ik nog 2 jaar bij de club blijf. Ik ben 13 jaar geleden hier begonnen als jeugdtrainer. En als je uiteindelijk na 13 jaar de hoofdtrainer mag zijn van deze mooie grote club, dan kun je echt trots zijn op jezelf.
0: En trots mag hij zijn. Jawel, Leroy Echtold, je hoorde voor de clubmicrofoon van AZ. Niels van Duinen is als nieuwe technisch directeur van AZ betrokken geweest bij de verlenging van het contract van de hoofdtrainer. Hij verklaarde de keuze en omschreef daarbij wat Echtold kenmerkt als trainer.
2: Nou, een trainer die motiveert, die stimuleert, maar ook durft te corrigeren. En duidelijke kaders kan leggen waarbinnen we willen presteren. En ik denk dat Leroy vanaf januari dat heel goed heeft gedaan. En ook aansluit op de generatie waar wij hier in Alkmaar graag succesvol mee willen zijn. En ook richting de toekomst op voort willen borduren.
0: Aldus Niels van Duinen, de technisch directeur van AZ. Dit is Grand

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Rico Verhoeven vertrekt binnenkort naar Egypte voor een uniek boksgevecht tegen de ongeslagen kampioen Alexander Usyk. De Nederlandse kickbokser stapt hiermee voor het eerst in jaren weer in de boksring voor een duel dat hij zelf omschrijft als een kans die zich maar één keer in zijn leven voordoet. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voorbereiding in Zevenbergen was intensief. Om zich aan te passen aan de boksstijl van Usyk liet Verhoeven verschillende sparringpartners invliegen die de vechtstijl van de Oekraïner moesten nabootsen. Dat het er hard aan toe ging tijdens de trainingen bleek wel uit de beelden van een blauw oog die de vechter onlangs deelde. Verhoeven stelt dat hij nog dieper is gegaan dan hij de afgelopen jaren voor het kickboksen gewend was. Hij voelt zich fitter dan ooit en zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om de beste versie van zichzelf te laten zien. In de internationale sportwereld klonk echter de afgelopen tijd de nodige kritiek. Vooral in Engeland vroegen kenners zich af of een kickbokser wel thuis hoort in de top van de bokswereld. Verhoeven geeft aan dat hij die skepsis jammer vindt, maar hij merkt dat de beeldvorming inmiddels begint te kantelen. Hoewel Usyk met 24 overwinningen op rij de grote favoriet is, laat de Nederlander zich niet verleiden tot voorspellingen. Voor Verhoeven draait het nu om de laatste details en het vasthouden van zijn scherpte voor het gevecht tussen de piramides.
0: Dit is jouw sportradio. TikTok, get up.

0: hoort Colin Bad met I Wanna Sex You Up bij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ik ben Rob van Zomeren, presenteert tot 12 uur koffie en classics. En wist jij dat dit liedje speciaal geschreven is voor een film? Die film verscheen in 1991, heette New Jack City. En de hoofdrolspelers die ken je wel. Wesley Snipes en Ice-T. Voor die film, voor die soundtrack maakten ze speciaal dit liedje. I Wanna Sex You Up, you're the Call Me Bad. Ja, vandaag geen Eredivisie voetbal, hè? Je weet het. Alle wedstrijden beginnen morgen pas om 4:15. Maar er is natuurlijk wel ander nieuws rondom de Eredivisie naar buiten gekomen. Bijvoorbeeld over FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel. Hij zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. En hij is toch wel een van de bekendste gezichten van de Nederlandse voetbalvelden. Van Wolfswinkel doorliep de jeugdopleiding van Vitesse, maakte in 2008 zijn debuut voor de Arnhemmers. En via FC Utrecht zocht hij toen zijn geluk in het buitenland. Bij bijvoorbeeld avonturen als Sporting Club de Portugal, Norwich City, Saint-Étienne, Real Betis en FC Basel. In 2021 keerde hij terug naar de Eredivisie, waar hij vervolgens 191 duels speelde in het shirt van FC Twente. Na 18 jaar als professioneel voetballer vindt hij het nu wel mooi geweest.
1: Ja, als je 5 jaar bij Twente, maar uiteindelijk 25 jaar van je leven in de voetbal hebt gestopt, dan is dat zeker een beslissing waar je wel lang over nadenkt natuurlijk. Maar ik weet dat ik iets achter me ga laten en dat ga ik missen. Ja. Maar ik weet, er komen ook heel veel leuke nieuwe dingen op mijn pad en daar kijk ik ook naar uit.
0: Ja, Ricky, ze zeggen altijd, waar één deur dicht gaat, gaan juist andere deuren weer open. Je hoorde Ricky van Wolfswinkel voor de microfoon van RTV Oost over de aankondiging van zijn voetbalpensioen. 278 wedstrijden speelde hij in de Eredivisie, waarin hij maar liefst 106 doelpunten op zijn naam schreef. Nog 2 wedstrijden gaat hij in het shirt spelen van FC Twente. 2 wedstrijden die echt cruciaal zijn in die strijd om plek 3. Ze beginnen morgen thuis tegen Sparta Rotterdam. En volgende week wacht de uitwedstrijd tegen PSV. Straks een uur numero duo van Koffie & Classics wielrennen met de start van de Giro bij de mannen en de laatste etappe van de Vuelta bij de vrouwen. En we hebben nog meer voetbal, waaronder de tweede fase van de play-offs voor promotie in de keukenkampioendivisie. Tot zometeen.

0: Radio in de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De parade op het Rode Plein in Moskou is voorbij. Die duurde een half uur korter dan vorig jaar. Zoals verwacht reed er geen militair materieel mee. Dat was te zien op filmpjes. President Poetin noemde Oekraïne een agressieve macht, gesteund door de NAVO. De landen beloven 3 dagen niet op elkaar te schieten. De vraag naar goedkopere tweedehands elektrische auto's in Europa blijft maar stijgen. Volgens de grootste Duitse online aanbieder met bijna 90% in de afgelopen 2 maanden. Het gaat dan om auto's tot 30.000 euro. Het heeft allemaal te maken met de forse stijging van de benzineprijs. In het Brabantse Geldrop is bij een woningbrand een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Een traumahelikopter die was opgeroepen kon niet opstijgen omdat er een storing was. De oorzaak van de brand is niet bekend. In het westelijk havengebied van Amsterdam was vannacht brand bij een schrootbedrijf in een berg metaalafval. De brandweer is nog druk bezig met nablussen en trekt daarvoor schroot uit elkaar. Daardoor kan de brand soms opnieuw kort oplaaien. Eenzelfde brand in Zwalmen, Limburg, is onder controle. Al de hele ochtend schijnt de zon. In de middag zijn er wat stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en wordt het op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen nu 25 minuten vertraging. De A2 is tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn dit weekend weer dicht. Op de A12 richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn een kwartier extra. Ook de A12 is tussen Utrecht en Gouda dit weekend afgesloten. Omrijders komen dan in de file terecht op de A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette 25 minuten vertraging. En in het zuiden van Limburg viel op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer en dat kost je 20 minuten extra.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
15: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
17: Are you drinking my mullermilk protein?
18: No.
19: Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Muller Milk Protein. The moo you can't resist.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
23: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Grand Prix Radio.
24: Van Zomeren.
25: Goedemorgen, in het tweede uurtje Koffie en Classics gaan we het hebben over wielrennen. De Giro bij de mannen en de Vuelta bij de dames. En je weet dat vandaag geen eredivisiewedstrijden, maar wel keukenkampioendivisie, play-offs voor promotie naar de eredivisie. Je hoort dat allemaal hier bij jouw sportradio.
10: Grand Prix Radio. 3, 2, 1.

0: destijds echt blinde paniek in de studio waar dit liedje werd opgenomen. De Rewind Artful Dodgers, samen met Craig David. Wat gebeurde er? Ze hadden alles digitaal, meer sporen op de computer opgenomen. Het enige dat ze nog moesten doen was de eindmixage maken. En toen sloeg het noodlot toe, die computer ging stuk. En de harddisken waren dusdanig beschadigd dat het materiaal ook niet meer terug te halen was. Maar wat hebben ze moeten doen? Het cassettebandje maar weer tevoorschijn gehaald waar de demo op stond. En die demo heeft uiteindelijk als basis gediend om het hele nummer overnieuw te maken. Rewound, The Crowd, Cebo Selecta. We hadden de Koffie en Classics hebben over wielrennen. De Giro en de Vuelta om precies te zijn, want zowel de mannen als de vrouwen kwamen gisteren in actie. Bij de mannen ging Paul Magnier met de eerste etappe van de Giro d'Italia aan de haal. Maar veel opvallender was die enorme valpartij vlak voor de finish. Dylan Groenewegen van Unibet Rose Rockets, daar gaan we het zo meteen nog uitgebreider over hebben, was een van de slachtoffers van die valpartij. Zijn ploeg meldde overigens na medisch onderzoek 's avonds dat Groenewegen vandaag gewoon van start zal gaan. Doordat de crash in de laatste kilometer plaatsvond, krijgt iedereen trouwens wel dezelfde tijd als de winnaar. Dan gaan we over naar de Vuelta Feminina, want daar won Anna van der Breggen gisteren de zesde en voorlaatste etappe. En nam ze bovendien de rode leiderstrui over van ploeggenote Lotte Kopecky. De afgelopen zei zij het volgende in het Flash interview.
1: Het was een really hard day. The whole day was fighting. And climb like this, I think I never saw before. So it was, it was a hard climb, but also yeah, nice. I mean, the girls take care of me all day. And then, yeah, I mean, I actually wasn't feeling so good in the beginning of the race because I still could feel the crash from yesterday and I had the muscle, which was really painful, but it was getting better and better. So in the end, I had the confidence like, I should be able to ride normal. And then, I mean, finishing like this, I'm incredibly happy.
0: Ja, incredibly happy. Al loopt Anna volgens mij nooit heel snel de Polonaise. Met nog één etappe te gaan heeft Anna van der Breggen een voorsprong van 18 seconden in het algemeen klassement op Paula Blasi. De strijd om de eindzege is helemaal nog niet gestreden. Want vanmiddag volgt opnieuw een rit met een loodzware slotklim. Als je vorige week zondag hebt geluisterd naar Koffie en Classics, dan heb je er al van gehoord. De Alto de Ligliru, ook wel genoemd als het beest van Asturië. Vanwaar deze naam? Nou, die klim duurt dik 12 kilometer... met een gemiddelde stijging van 9,7%. En er zitten stroken bij van wel 25%. Dat wordt dus een lood- en loodzware slotetappe van de Vuelta Feminina. Anna van der Breggen moet haar voorsprong zien te verdedigen. Half uurtje geleden is die slotetappe van start gegaan en de finish naar verwachting om 2:30 vanmiddag. Zometeen meer wielrennen, want de ploeg van YouTuber Bas Tietema heeft gisteren zijn debuut gemaakt tijdens de Giro. Zijn kopman Dylan Groenewegen maakte dus een flinke smakker tijdens de eerste etappe. Zometeen hoor je Bas zelf over

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic schaart zich openlijk achter de felle kritiek van Aryna Sabalenka op de organisatie van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld dreigde onlangs met een boycot vanwege de verdeling van het prijzengeld en krijgt nu bijval van de Servische recordkampioen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic noemt de harde opstelling van zijn collega een toonbeeld van leiderschap. Volgens hem is het essentieel dat grote namen in de sport opstaan voor de rechten van de hele groep en niet alleen voor hun eigen gewin. Hij prijst Sabalenka omdat ze de stap durft te zetten en begrijpt wat er nodig is voor de toekomst van het tennis. De spelers eisen een groter aandeel in de miljoenenwinsten, want terwijl de inkomsten van het toernooi stijgen, krijgen de spelersgroep verhoudingsgewijs juist een steeds kleiner percentage uitgekeerd. Hoewel de Serviër aangeeft dat hij de gesprekken tegenwoordig meer vanaf de zijlijn volgt, blijft zijn standpunt ongewijzigd. Hij steunt de spelers onvoorwaardelijk in hun strijd voor een eerlijker aandeel in de toernooiwinsten. Ondertussen worstelt Djokovic met zijn vorm richting het graveltoernooi in Parijs. Na een vroege nederlaag in Rome geeft hij toe dat een hardnekkige schouderblessure hem parten speelt. De voorbereiding is volgens de tennisser verre van ideaal, maar hij accepteert het als zijn nieuwe realiteit. Ondanks de fysieke tegenslagen benadrukt hij dat hij de komende tijd vooral ritme nodig heeft om op niveau te komen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ja, in Nederland werd dit liedje nog wel eens oneerbiedig betiteld als heipaalliedje, omdat er zo'n overduidelijk klapritme in zit. Oneerbiedig zeker, want het was een van de allergrootste hits door heel Europa die de Bee Gees ooit wisten te scoren. Zo'n beetje in alle landen nummer 1, behalve in Amerika. Dan bleef het liedje steken in de Billboard Hot 100 op nummer 75. We draaiden bij Grumpy Radio, jouw sportradio. Je hoorde You Win Again van de Bee Gees. Ik haal het net al even aan, we gaan het hebben over Bas Tietema. Onder wielerfans een bekende naam. Hij maakt al 7 jaar wielrenvideo's op YouTube. In 2019 begon hij met de Tour de Tietema, waarin hij met Devin van der Wiel en Josse Wester tijdens de Tour de France zonder accreditatie met een busje rondreed om opdrachten van kijkers uit te voeren. In 2021 startten ze vervolgens ook hun eigen wielerteam op, genamelijk Tour de Tietema Cycling Team. En gisteren werd er een nieuwe piketpaal geslagen in de wielerdroom van Bas Tietema. Hij debuteerde met zijn eigen ploeg, inmiddels onder de naam Unibet Rose Rockets in de Giro d'Italia. Van een anoniem wielerploegje is dan ook zeker geen sprake meer. Met Dylan Groenewegen en Wout Poels werd vorig jaar tot ieders verbazing echt een bak met ervaring binnengehaald. Nog voorafgaand aan de eerste etappe werd Bas in een gesprek met RTV Oost gevraagd hoe trots hem het nou maakt dat hij eindelijk met zijn eigen wielerploeg in zo'n ongelooflijk grote ronde rijdt.
1: Ja, dat maakt mij heel trots. Zeker met de weg die we hebben afgelegd. Alle stappen die we hebben begaan. En als je dan daar het team wat we nu hebben daar op het podium ziet staan tussen alle grote teams, dan ja, dat doet je ook wel even terugdenken aan de hele reis die we met z'n allen hebben gehad. Ons team bestaat nu uit 100, 120 man en we zijn begonnen in 2019 met z'n drieën. Dus het is een enorme groei geweest voor ons als team überhaupt. En ja, in het wielrennen, de sport groeit heel hard. Dus teams worden groter en groter, wat het ook moeilijker maakt om te beginnen. Dus wij zijn letterlijk in 2023 begonnen in de Ster van Zwolle, de Ronde van Overijssel, eigenlijk gewoon echt lokaal. En elk jaar hebben we een stap gemaakt naar het volgende niveau. En ja, dat gaat met groeipijn, zowel financieel als qua tijd. Of, ja, en daarin moet je keuzes maken. Maar ieder jaar is dat gelukt. En met eigenlijk als grote beloning om dit jaar ook een grote ronde te mogen rijden.
0: Al dus een trotse Bas Tietema, die dus met zijn ploeg gisteren debuteerde in de Giro d'Italia. Vandaag staat de tweede etappe op het programma, waar ze nog steeds in Bulgarije fietsen. Het peloton vertrekt vanuit de startplaats Burgas en koerst over een exacte afstand van 221 kilometer naar de finishplaats, bij Lico Tarnovo. De renners komen onderweg behoorlijk wat heuvels tegen, want er staat ongeveer aan 2600 hoogtemeters op het programma vandaag. Zo'n belangrijk obstakel. De coureurs klikken vanmiddag om 11:55 de betalen in en werken een lange dag af op de fiets. De koplopers bereiken de eindstreep naar verwachting rond 5:30 vanmiddag. Coffee.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom...

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Hamster!
13: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
12: Yes!
13: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
12: Boeie.
13: Hak, tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
12: Zoé!
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster!
14: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 50 kilometer file verspreid over het land. Er staan vooral files in de regio Utrecht door werkzaamheden. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en Everdingen heb je een kwartier vertraging. De A12 richting Den Haag. Tussen Houten Oost en het knooppunt Oude Rijn bij Utrecht. Ook een kwartier extra. De A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunetten doe je er 20 minuten langer over. En in het zuiden van Limburg viel op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens heb je een kwartier extra nodig.
17: Grand Prix Radio.
18: Rob van Zomeren.
19: Ja, komt ie aan hoor. Het laatste deel Koffie en Classics van vandaag. Voetbal, keukenkampioen divisie play-offs voor promotie naar de Eredivisie. En er kan weer een kampioensfeestje opgestart worden in Eindhoven. Want ook de PSV-dames zijn gisteravond kampioen geworden.
20: Grand Prix.

0: Sport Radio, Grand Prix Radio, Living in America. Legendarische film ook, hè? Rocky IV, waar kwam dit nummer in voor? Ik zat even te kijken, maar die film die draaide al in 1985 in de bioscoop. Dat is echt een eeuwigheid geleden. Maar ik zie hem nog staan. The Godfather of Soul, James Brown, midden in de ring. Vlak voor de start van die allesbepalende bokswedstrijd. Over wedstrijden gesproken, geen eredivisiewedstrijden vandaag. Wel keukenkampioen divisie play-offs voor promotie met vandaag de returnwedstrijden van de tweede ronde. Eerst even naar Willem II tegen RKC Waalwijk. Afgelopen dinsdag eindigde de heenwedstrijd in Waalwijk in 1-0 in het voordeel van Willem II. Een zeldzaam doelpuntloze wedstrijd voor RKC. Want de laatste keer dat zij niet wisten te scoren in een wedstrijd, dat was op 21 november vorig jaar. Dat gebeurde tegen Top Os, werd 0-0. Sterker nog, in het eerste duel met Willem II wist de ploeg uit Waalwijk niet eens één keer op doel te schieten. Er moet dus echt iets veranderen voor de returnwedstrijd van vanmiddag. Dat weet ook de RKC-trainer Sander Duits. Je hoort hem tegenover ESPN.
1: Ja, ik vind dat we nu, het lijkt wel een beetje met de handrem erop spelen. Die handrem die moet er bij ons af. En dan weet ik dat wij hele mooie dingen kunnen laten zien. Ook vooral aan de bal. Wij moeten gewoon zorgen dat zaterdag die handrem eraf gaat. En dat we dat gaan laten zien, want dat zullen we nodig hebben. Omdat je weet dat, dat Willem II een goed georganiseerde ploeg is. Waar je weinig, op de manier waarop wij de heenwedstrijd hebben gespeeld, weinig hebben gecreëerd. Dus dat zal beter moeten. En je hebt soms hele andere dingen in gedachten. En dan, dat komt er dan niet uit in zo'n heenwedstrijd. En dat is jammer en dat is vervelend. Dat zullen we zaterdag beter moeten doen.
0: Ja, dat moet vanmiddag dus echt beter bij RKC. Om 4:30 is de aftrap in Tilburg tussen Willem II en RKC Waalwijk. Om 8:00 hebben we die andere wedstrijd. De Graafschap tegen Almere City. In de heenwedstrijd woensdag won Almere overtuigend met 3-1. De Graafschap-trainer Marinus Dijkhuizen noemde het zelfs een van de slechtste wedstrijden van zijn ploeg sinds de winterstop. Maar Marinus, even op een positieve noot. Vanavond kan het toch bijna niet slechter dan afgelopen woensdag?
2: Nee, dus zeker niet. Dat ga ik ook niet vanuit. We hebben net afgesproken inderdaad snel herstellen. Morgen goed over deze wedstrijd hebben. En dan ervoor gaan, want we hebben ook genoeg hele goede wedstrijden gezien. Nu hebben we echt niks meer te verliezen. Dus we voelen ons zeker nog niet verloren.
0: Ja, gelukkig maar. Vanavond is om 8:00 de return tussen de Graafschap en Almere City. Wie blijft er sowieso nog een seizoen in de keukenkampioendivisie? En wie blijft zicht houden op promotie naar de Eredivisie? Als het zover is, hoor je dat hier.

0: Succes in Eindhoven kwam niet vanzelf. Na de tweede plek van vorig jaar moest de ploeg dit keer knokken voor iedere meter. Volgens Jansen waren niet alle wedstrijden even goed, maar wist het team ook de moeizame duels over de streep te trekken. De komst van ervaren krachten zoals Janice van der Zanden en Janice Kaiman bleek daarbij cruciaal. Sinds de komst halverwege het seizoen bleef PSV ongeslagen. Ook voor trainer Roeland ten Berge is de titel de kroon op zijn werk. Hij vertrekt naar dit seizoen en stelt dat er 3 jaar keihard is gewerkt om dit doel te bereiken. Hij prijst vooral de veerkracht van zijn speelsters die er ook bij tegenslagen bleven staan. Voor de kampioensploeg is het feest nog niet helemaal voorbij. Jansen kan haar loopbaan namelijk afsluiten met een dubbel, waarbij de club zowel de competitie als het bekertoernooi wint. PSV speelt volgende week namelijk in de finale van de KNVB-beker tegen FC Twente. De spits is er naar eigen zeggen helemaal klaar voor om ook die laatste prijs binnen te slepen.
1: Dit is jouw Sportradio.

een onbekend bandje. Maar toen kwamen de singles Somewhere Only We Know en Everybody's Changing. En toen lachte het grote succes hen toe. Zo ook met deze single Crystal Ball van Keane. Ja, kijk naar de klok. We naderen alweer het einde van deze zaterdageditie van Coffee & Classics. We gaan het nog even over voetbal hebben, want opnieuw feest in Eindhoven.

0: Eindhoven. Want voor het eerst in de clubgeschiedenis zijn de voetballers van PSV landskampioen geworden. In de op één na laatste speelronde in de vrouwen-eredivisie worden ze in Eindhoven gisteravond met 2-0 van ADO Den Haag. De concurrentie kan de club nu niet meer inhalen. Eerder dit seizoen pakten ook de mannen van PSV de landstitel. Het is pas de tweede keer trouwens dat de Nederlandse club het presteert om in één seizoen zowel bij de mannen als bij de vrouwen kampioen te worden. Eerder slaagde AZ daar alleen in. Dit is in het seizoen 2008-2009. Vorig seizoen was PSV al dicht bij de eerste landstitel, maar toen ging FC Twente op de slotdag alsnog met de titel aan de haal vanwege een beter doelsaldo. Vandaar dat de manager vrouwenvoetbal Sandra Doreleijers van PSV voor de wedstrijd bij de NOS nog wat terughoudend was.
1: Er zijn nog twee wedstrijden te gaan en ja, we hebben een goede uitgangspositie. En ja, er is veel voorbereid. Ik zeg het altijd, we hebben een goed huis gebouwd. En op het moment dat het goed is en dat alles goed staat, ja, dan hoef je ook geen gekke dingen te doen om ineens voor te zorgen dat er wel resultaat is. Maar de wedstrijd moet gespeeld worden en het is echt wedstrijd voor wedstrijd.
0: Na de wedstrijd kon zij voor de microfoon van ESPN eindelijk opgelucht ademhalen.
1: Ja, dit is iets waar we al jaren aan gebouwd hebben. En dan is het zo fijn dat het eindelijk gelukt is. We hebben er eventjes op moeten wachten, maar nu is het dan eindelijk zover. En dan, anders was het toch gewoon net niet. En ja, dan is het echt fijn dat hij nu is. En weet je, met thuispubliek ook, vol huis, in deze omstandigheden. Ja, mooier kan het eigenlijk niet.
0: PSV dus landskampioen, maar wie heeft dan de beste papieren voor plekje 2? Dat is Ajax. Dankzij een 3-1 thuiszege op AZ hielden zij FC Twente en Feyenoord, die ook allebei wonnen, achter zich. De nummer 2 mag volgend seizoen samen met PSV meedoen aan de voorrondes van de Champions League. De nummer 3 wacht de voorrondes van de Europa Cup. De vrouwen van PSV kunnen volgende week trouwens ook nog de dubbel pakken. In de bekerfinale gaan ze het opnemen tegen FC Twente. En dat was hem dan, die zaterdageditie van Koffie en Classics. Mijn dank gaat uit naar Björn Smit voor de productie. Björn is er morgen natuurlijk ook bij, want dan zijn wij vanaf 10 uur weer bij je met de zondagversie van Koffie en Classics. Op deze zaterdag hoor je zometeen na 12 uur Robert de Loor, gevolgd door Alexander Stevens en... Jawel, zet de wekker, bel de buren, laat het alarm afgaan, want Ben Liebrand heeft een nieuwe In de Mix voor je. Zaterdagmiddag, zo ook vanmiddag, om 5 uur brandt hij los. Om 6 uur hoor je Karel Oosterhuis. Ik ben Rob van Zomeren voor Grand Prix Radio. Graag tot morgenochtend, 10 uur, voor de zondagversie van Koffie en Classics.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Ondanks de protesten vinden de meeste Nederlanders dat vluchtelingen moeten worden opgevangen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Er is vooral steun voor de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden, zoals Oekraïne. Ze moeten wel eerlijk over het land worden verdeeld. Er zijn de laatste tijd veel demonstraties tegen AZC's. Panama spoort alle contacten van een Nederlandse toerist op die het land inkwam met mazelen. Ze willen voorkomen dat het virus zich verspreidt. De Nederlandse backpacker ligt in het ziekenhuis. Er wordt ook een andere toeriste met klachten onderzocht. Panama roept landgenoten op met symptomen van mazelen naar het ziekenhuis te gaan. En het Spaanse eiland Tenerife bereidt zich voor op de aankomst van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak. Er worden mobiele toiletten en legertenten neergezet. Het schip wordt komende nacht verwacht. Iedereen wordt dan getest en daarna met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. En Ziggo gaat de ESPN sportzenders toevoegen aan het standaard tv-pakket. Daardoor kunnen miljoenen mensen straks alle eredivisiewedstrijden kijken zonder extra sportabonnement. Het tv-pakket wordt wel voor iedereen €2,50 per maand duurder. Ziggo wil zo voetbal toegankelijker maken voor een breed publiek. In de middag zijn er stapelwolken, maar er is ook geregeld zon. Op veel plaatsen wordt het 22 graden. Morgen ook rond de 20 graden en maandag koelt het iets af.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment vooral files in de regio Utrecht. Dat komt door werkzaamheden. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Culemborg en Everdingen, heb je een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag, tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn, 20 minuten extra. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht, tussen Lexmond en Knoopend Lunette, doe je er ook 20 minuten langer over. Op de A76 in het zuiden van Limburg, van Geleen naar Aken, heb je nu de meeste vertraging. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer. Op onthoud is 25 minuten.
5: Amsterdam!
6: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
5: Yes!
6: Met deze week in de bonus: AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis!
5: Boeie!
6: Hak, tweede gratis!
5: Lekker hoor!
6: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis!
5: Lekker hoor!
6: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis!
5: Zoé!
6: De meeste en de beste aanbiedingen!
5: Amsterdam!
7: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
11: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
10: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
14: Oh yeah.
13: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
16: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
19: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
18: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
20: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
23: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
24: Grand Prix Radio.
25: Robert Delore.
26: In de Eredivisie voor vrouwen heeft PSV voor het eerst in de clubgeschiedenis de landstitel veroverd. De ploeg van de vertrekkende trainer Roeland ten Berge won gisteravond in Eindhoven met 2-0 van ADO Den Haag. En daarmee zijn de dames van PSV kampioen.

Tom, 11:15 op deze prima zaterdag met veel zon en een lekker temperatuurtje ook. En ook veel sport om te volgen. Ja, vanmiddag en vanavond is het bijvoorbeeld spannend in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Willem II verdedigt 16:30 in Tilburg een kleine 1-0 voorsprong tegen RKC Waalwijk. Dus daar staat meteen flink wat druk op. En vanavond 20:00 moet de Graafschap in Doetinchem thuis echt aan de bak. Na de 3-1 nederlaag in Almere hebben de superboeren een flinke klus om het nog recht te trekken tegen Almere City. Dus dat wordt alles of niks voetbal. Dat is voor de neutrale kijker altijd wel leuk natuurlijk. Ook leuk, vandaag weer een etappe in de Giro d'Italia. Er staat een flinke rit door Bulgarije op het programma. Het peloton is zojuist vertrokken voor een etappe van maar liefst 221 kilometer. Met onderweg behoorlijk wat heuvels en ruim 2600 hoogtemeters. Dus de benen gaan het vandaag zeker voelen. De finish van de etappe in de Giro vandaag is rond 17:30 vanavond. En dat is tijdens de mix van Ben Liebrand, die tussen 17:00 en 18:00 bij ons te horen is. Kortom,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mexico overweegt het schooljaar ruim een maand eerder te beëindigen om ruimte te maken voor het wereldkampioenschap voetbal. Kopstel wanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het land organiseert het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada. De Mexicaanse overheid wil de schoolvakantie nu al op 5 juni laten ingaan. Volgens onderwijsminister Mario Delgado speelt naast het voetbal ook de extreme hitte in verschillende deelstaten een rol bij dit besluit. In totaal zouden leerlingen hiermee 40 lesdagen missen. Het plan zorgt voor een golf van kritiek vanuit de samenleving. Ouders maken zich zorgen over de extra kosten voor kinderopvang nu de zomervakantie onverwacht langer wordt. Verschillende denktanks waarschuwen voor de gevolgen op de lange termijn. Zij wijzen erop dat ruim 23 miljoen leerlingen minder lestijd krijgen, wat de bestaande leerachterstanden en ongelijkheid in het land verder kan vergroten. De onderwijsvakbonden laten eveneens van zich horen. Vooral in de deelstaat Oaxaca is het verzet groot. De lokale vakbond daar staat bekend om haar actiebereidheid en heeft al aangekondigd dat zij zich niet aan de nieuwe planning zullen houden. Terwijl de regering nog onderzoekt of het volgende schooljaar door de verschuiving ook eerder zou moeten beginnen, blijft de focus in de hoofdstad gericht op 11 juni. Want dan wordt het WK officieel geopend met de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

dinsdag, eet smakelijk. En tijdens je lunch nemen we even het sportnieuws met je door. Een mooie voetbalavond was het gisteravond in Duitsland. Want Borussia Dortmund heeft de tweede plek in de Bundesliga veiliggesteld na winst op Eintracht Frankfurt. Maar het ging niet alleen om de punten, ook om afscheid. Want Julian Brandt en Niklas Süle werden na afloop groots uitgezwaaid door de fans op de beroemde gelbe wand. Ja, altijd indrukwekkend daar in Dortmund. Nog meer voetbalnieuws. De dames van PSV zijn voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen geworden. In Eindhoven. Gisteravond werd ADO met 2-0 verslagen. En daarmee is de titel binnen. En er zit nog misschien wel meer in, hè? Want volgende week wacht ook nog een bekerfinale die dan gespeeld wordt. Dan darts in Oostenrijk. Voor Raymond van Barneveld en Dirk van Duivenbode zit het toernooi er helaas vroeg op daar. Want ja, ze verloren in wedstrijd. Maar er was ook Nederlands succes, want Niels Zonneveld en Kevin Doets gooiden zich wel naar de volgende ronde van de Austrian Darts Open. Straks voor je aan het woord voetballer Ricky van Volswinkel over zijn aangekondigde voetbalpensioen. Je hoort hem zometeen hier bij

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt een

0: verder gaan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
3: Kippie.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
10: Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
13: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
14: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Naarden en Muiden nu 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A12 naar Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn heb je 20 minuten extra nodig door de werkzaamheden. En op de A27 Gorkum Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten doe je er ook 20 minuten langer over.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Robert Delor.
19: Straks aan het woord voetballer Ricky van Wolfswinkel over zijn pensioen.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Overal in Nederland via DAB+, online en natuurlijk ook in de Randstad op FM 97.6. Vandaag geen Eredivisie voetbal, want alle wedstrijden worden morgen gespeeld. Maar er is wel nieuws uit de voetbalwereld. Ricky van Volswinkel stopt na dit seizoen als profvoetballer. Ja, de spits van Twente kende een mooie carrière met clubs als Vitesse, Utrecht, Sporting Portugal en Norwich City. Voordat hij in 2021 terugkeerde in de Eredivisie. Na 18 jaar profvoetbal hangt Ricky van Volswinkel dus zijn schoenen aan de wilgen.
1: Ja, als je vijf jaar bij Twente, maar uiteindelijk 25 jaar van je leven in de voetbal hebt gestopt, dan is dat zeker een beslissing waar je wel lang over nadenkt natuurlijk. Maar ik weet dat ik iets achter me ga laten en dat ga ik missen. Ja. Maar ik weet dat er komen ook heel veel leuke nieuwe dingen op mijn pad en daar kijk ik ook naar uit.
0: Het is mooi geweest, dus al dus Ricky van Volswinkel voor de microfoon van RTV Oost over zijn aangekondigde voetbalpensioen. Ja, de spits speelde 278 eredivisiewedstrijden en maakte daarin 106 doelpunten. Nog twee keer komt hij in actie voor FC Twente met morgen thuis Sparta en volgende week de uitwedstrijd tegen PSV in de strijd om plek 3. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De kans dat Jurriën Timber dit seizoen nog in actie komt voor Arsenal is klein. De verdediger staat al 2 maanden aan de kant met een enkel blessure en het herstel verloopt een stuk moeizamer dan verwacht. Hierdoor staan er direct grote vraagtekens achter zijn deelname aan het komend wereldkampioenschap met het Nederlands elftal. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber raakte halverwege maart geblesseerd tijdens de uitwedstrijd tegen Everton. In de medische staf ging men er in eerste instantie vanuit dat hij snel weer op het veld zou staan, maar die hoop is inmiddels vervlogen. Trainer Mikel Arteta geeft aan dat de blessure lastig te behandelen is en dat de verdediger nog niet fit genoeg is om aan te sluiten bij de groep. Het is een flinke streep door de rekening voor Arsenal. De club uit Londen strijdt volop mee om de landstitel en speelt eind mei ook nog de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Ook bondscoach Ronald Koeman zal de situatie met zorgen volgen. Timber is normaal gesproken een

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 1 uur op deze zaterdagmiddag. En het is een hele mooie zaterdag met een zonnetje op veel plekken. Hier in Hilversum schijnt de zon ook. En we tikken hier net de 18 graden aan, dus dat is mooi. Geniet lekker van het weer vandaag, zou ik zeggen, als het even kan. En doe dat uiteraard met de radio aan. Dan hebben we straks goed nieuws voor je uit de Formule 1. En uiteraard nog meer sport op je zaterdag.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Een paar uur voordat het zou beginnen is een uitverkocht festival in Amsterdam afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken omdat de constructie van de tenten niet veilig genoeg is, zegt de organisatie. De organisatie van Music On is teleurgesteld en roept kaartkopers op om niet naar het festivalterrein te komen. 2/3 van de Nederlanders keurt geweld bij protesten tegen asielopvang af. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ook vinden de meesten dat er harder moet worden opgetreden bij overlast bij protesten. Onlangs liepen acties in Loosdrecht uit de hand. Het gemeentehuis werd vernield en een agent raakte gewond. In Hoogvliet in Rotterdam blokkeren zo'n 20 demonstranten van Geef Tegengas het spoor om goederentreinen tegen te houden. Het is een protest tegen Nederland als doorvoerland. Ze vinden dat ons land zo schuldig is aan oorlogsmisdaden en het schenden van mensenrechten. De politie is aanwezig en houdt de boel in de gaten. En na kritiek van teams en coureurs past de FIA de motorregels van de Formule 1 aan. Het aandeel van de verbrandingsmotor gaat volgend jaar flink omhoog ten koste van de accu. Die is nu 50-50 en coureurs klaagden over grote verschillen in snelheid. Max Verstappen dat hij steeds moest opletten of zijn batterij genoeg was opgeladen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files, voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden, maar ook door een ongeluk. En dat is het geval op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Tussen Naarden en Muiden heb je daardoor een kwartier oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging door de wegafsluiting daar. Ook de A12 is dicht. Daardoor staat er file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Lunetten en knooppunt Oude Rijn. Daar heb je 10 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 14 kilometer langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging door omrijders. En dat geldt ook voor de A27 van Gorkum naar Utrecht. Veel mensen nemen de A27 in plaats van de A2. Daardoor tussen Lexmond en knooppunt Lunette ook 20 minuten vertraging. Tot slot de A76 Geleen-Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
6: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
5: Werken? In deze drukte?
6: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
7: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
8: Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Hamster!
10: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
9: Yes!
10: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis!
9: Boeie.
10: Hak, tweede gratis!
9: Lekker hoor!
10: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis!
9: Lekker hoor!
10: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis!
9: Zoé!
10: De meeste en de beste aanbiedingen!
9: Hamster!
11: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
12: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo voor Almof.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, Autotaalglas.
19: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
21: Radio.
22: Robert Delore. In Engeland kan Leeds United zich vandaag in hun wedstrijd tegen Tottenham definitief veiligstellen in de Premier League. Ondertussen mag koploper Manchester City geen punten verspelen in de titelstrijd. Kortom, het is spannend in Engeland. Dat houden we in de gaten voor je.

Of dat je erbij bent op deze zaterdagmiddag. Het is echt een prima lentedag. Dus je zonnebril kan weer worden afgestoft. En die heb je vandaag wel nodig, denk ik, als je naar buiten gaat. Er is goed nieuws uit de Formule 1. We gaan namelijk vanaf volgend jaar weer wat terug naar het echte motorgeluid. En niet minder naar de stekker. De FIA heeft namelijk besloten dat de brandstofmotoren sterker worden en de elektromotoren juist iets minder vermogen krijgen. Dat is waarschijnlijk goed nieuws. Want er was de laatste tijd toch flink wat kritiek op de nieuwe motorregels. Zoals het onder andere ook Max Verstappen. Die heeft laten weten dat het vele opladen tijdens het racen niet echt helpt voor de spektakelwaarde. En dat is nog politiek uitgedrukt. Na de afgelopen Grand Prix van Miami, vorig weekend, is er ook al voorzichtig getest met de aanpassingen. En dat beviel blijkbaar dus goed. En daarom krijgen we volgend jaar weer net wat meer pure power in de Formule 1. Dat is goed nieuws. En als er nog meer nieuws is rondom de motoren in de koningsklasse van de autosport, dan hoor je dat natuurlijk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pien Hersman staat na een lastige periode weer met frisse moed op het ijs. De sprinster van Team X2O Badkamers begint binnenkort aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, nadat ze de afgelopen tijd bewust afstand nam van de schaatsbaan om de batterij weer op te laden. We opstelden hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen jaar verliep voor de rijdster uit Lisse niet zoals gehoopt. Op de grote toernooien, waaronder het NK Sprint, wist ze haar draai niet te vinden en bleven de gewenste resultaten uit. Na die teleurstellingen besloot Hersman dat het tijd was voor een uitgebreide pauze. Ze vertelt dat ze de afgelopen weken op veel verschillende plekken is geweest en van elk moment heeft genoten. Ze reisde onder andere naar de Verenigde Staten om haar hockeyonde zus te bezoeken en volgde haar vriend en tennisser Jesper de Jong tijdens zijn toernooien in Marokko, Spanje en Italië. Ze was daar zelfs onderdeel van zijn begeleidingsteam als fysiotherapeut. Toch was het niet alleen maar ontspanning. Hersman kreeg te maken met een rugblessure waardoor ze een paar dagen aan de kant stond, maar daar is ze inmiddels volledig van hersteld. Hoewel ze pas later aansluit bij haar team dan veel van haar concurrenten, benadrukt de schaatster dat ze niet heeft stilgezeten. Ze heeft tijdens haar reizen elke dag getraind om fit te blijven. En met die basis en een frisse blik begint ze nu weer vol motivatie aan het nieuwe schaatsjaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2:30 op de leukste dag van de week, de zaterdag. Met een beetje gek nieuws uit Engeland. Daar is namelijk een boel gedoe rondom voetbalclub Southampton. Want die club wordt beschuldigd van het filmen van een training van tegenstander Middlesbrough. Een beetje spionage dus, vlak voor de play-offs. Southampton zegt volledig te gaan meewerken aan het onderzoek wat daar rondom deze mogelijke spionagezaak gaat lopen. Dan nieuws uit Frankrijk. Daar blijft Arsenal namelijk knap meedoen om de titel. De ploeg won gisteren met 1-0 van Nantes. Dankzij een doelpunt van een 16-jarige debutant. Dat is ook wel bijzonder. En is daarmee zeker van Champions League voetbal volgend seizoen. Dus de Champions League voor Arsenal volgend jaar. En dan nieuws over het WK-voetbal. Dat begint over iets meer dan een maand al. En de FIFA heeft bekendgemaakt groots te gaan uitpakken met niet één, maar met 3 openingsceremonies in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ja, het WK begint over iets meer dan een maand, dus op 11 juni. Straks voor je meer nieuws uit de Eredivisie. Want AZ heeft bekendgemaakt dat Leroy Echtold blijft als trainer. Je hoort hem zo zelf aan het woord over zijn contractverlenging bij AZ. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
13: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
16: Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
17: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
19: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
21: Kippie.
22: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
23: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
23: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
25: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1,224. Reserveer nu op gpticket.nl.
26: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal 100 kilometer files, behoorlijk wat voor een zaterdag. En dat is met name te wijten aan wegwerkzaamheden. Zo is de A2 dit weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. En daardoor staat er file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht vanaf Culemborg. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn ook een kwartier oponthoud. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. Door omrijders is het extra druk op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht. 12 kilometer file en 25 minuten vertraging. Ook 25 minuten oponthoud op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette. En door grenscontrole ook een lange file op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens is het oponthoud 20 minuten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Robert de Loor. Straks nieuws uit de Eredivisie, aan het woord Leroy Echtold van AZ.

0: Radio, jouw sportradio met dit weekend geen Eredivisie voetbal, maar wel voetbalnieuws. AZ gaat namelijk door met trainer Leroy Echtold. De trainer die in januari het stokje overnam van Maarten Martens, daar heeft zijn contract met 2 jaar verlengd. Onder Echtold won AZ de KNVB-beker en plaatst het zich ook voor Europa League voetbal. Leroy Echtold vertelt zelf voor de clubmicrofoon van AZ hoe het voelt nu de kogel eindelijk door de kerk is.
1: Vooral trots natuurlijk. Afgelopen periode goed aan gewerkt om AZ weer op de kaart te brengen met een mooie bekerwinst. En ja, vooral trots dat ik weer nog 2 jaar bij de club blijf. Kijk, ik ben 13 jaar geleden hier begonnen als jeugdtrainer. En als je uiteindelijk na 13 jaar de hoofdtrainer mag zijn van deze mooie grote club, dan kun je echt trots zijn op jezelf.
0: Ja, een trotse Leroy Echtold. Je hoorde hem voor de clubmicrofoon van AZ. Met nog 2 speelronden te gaan in de Eredivisie is er trouwens nog maar weinig voor AZ om voor te spelen. Het Europa League voetbal is al binnen en een plek in de voorrondes van de Champions League is al lang uit zicht. Dat geldt trouwens niet voor hun tegenstander morgen, want AZ speelt morgen uit tegen Feyenoord. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Wordt topman Mark Rushbrook voert regelmatig gesprekken met Max Verstappen over een mogelijke overstap naar de lange afstandsraces. Hoewel Verstappen momenteel zijn handen nog vol heeft aan de Formule 1, ziet de Amerikaanse autofabrikant hem graag in een nieuwe hypercar stappen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de samenwerking met Red Bull voor de nieuwe Formule 1-motoren trekken Ford en Verstappen steeds vaker samen op. De Nederlander steekt zijn liefde voor andere raceklassen niet onder stoelen of banken en rijdt in zijn vrije tijd al regelmatig in GT3-auto's. Rushbrook bevestigt dat er daarom serieus wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen het World Endurance Championship. Ford ontwikkelt momenteel een gloednieuwe auto voor de koningsklasse van dat kampioenschap, aangedreven door een krachtige V8-motor die in eigen beheer wordt gebouwd. Toch komt er op korte termijn geen officieel debuut voor de Nederlander. De volle Formule 1-kalender zorgt vaak voor overlapping met grote races zoals de 24 uur van Le Mans. Volgens de topman van Ford is Verstappen echter een zeldzaam talent dat meer brengt dan alleen snelheid. Hij wijst op de technische feedback die de Nederlander geeft tijdens het testen. Die inzichten zijn voor engineers soms waardevoller dan de data uit de computer. Hoewel er nog niets concreets op de planning staat, blijft de deur voor de wereldkampioen wagenwijd open zodra zijn agenda het toelaat.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Jouw sportradio. Je gaat richting 2 uur op de leukste dag van de week. De zaterdag met lekker weer vandaag. De zon schijnt en het is 18 graden nu hier in Hilversum. Met het weekend ook leuk nieuws over Dick Advocaat. Ja, wat precies? Dat hoor je zo meteen.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio nieuws.
3: 2 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In en rond Ter Apel is veel politie aanwezig vanwege een demonstratie bij het AZC aanmeldcentrum vanmiddag. Er zijn ook busjes van de ME. Zo'n 200 demonstranten zijn onderweg naar het centrum. Ze zingen antifascistische liederen en hebben spandoeken bij zich. Bij het centrum zelf staan ook al tientallen demonstranten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop het hantavirus uitbrak, vaart na aankomst op Tenerife door naar Nederland. Eenmaal hier wordt het schip gedesinfecteerd. De mensen die op Tenerife afstappen worden met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Morgenochtend vroeg wordt het schip in de haven van Tenerife verwacht. De organisatie van het festival Music On spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam, meldt het AD. Ze proberen het festival nog te redden nadat de gemeente de vergunning een paar uur van tevoren introk vanwege onveilige tenten op het terrein. Er is nu een kleine kans dat het feest vandaag en morgen toch nog doorgaat. En in Oorschot is een man aangehouden die nog een schadevergoeding van 45.000 euro open had staan, schrijft Omroep Brabant. Hij moet 200 dagen de cel in en dat noem je gijzelen. Een drukmiddel om iemand alsnog te laten betalen of een betalingsregeling te laten treffen. Als hij na die tijd niet heeft betaald, kunnen er nog ruim 200 dagen bij komen. Het is wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk. Ruim 100 kilometer file staat er op de weg. Met name door wegwerkzaamheden. Daardoor ook file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Want de A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen. Vanaf Culemborg is de vertraging 25 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam een kwartier vertraging. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten een half uur tijdverlies. Op de A27 de andere kant op tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 10 minuten oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten vertraging door grenscontrole.
7: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Hi, dag.
17: Hoi, hallo.
18: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
19: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
18: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
20: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
22: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
25: Grand Prix Radio.
26: Robert Delor.
0: De dames van PSV zijn gisteren voor het eerst kampioen geworden in de vrouwen-eredivisie. En er is leuk nieuws vanaf Curaçao. Dat heeft te maken met de historische plaatsing voor het WK-voetbal. Wat precies, dat hoor je zo meteen. Goedemiddag.

Grand Prix Radio. Jouw sportradio in de Randstad op FM 97.6. En verder gewoon overal waar je wifi, 5G of DAB Plus hebt. Zelfs in Breda komen we binnen. Daarover gesproken, bij NAC hopen ze nog steeds op een voetbalwonder. De club moet in de laatste twee eredivisiewedstrijden 6 punten goed maken om degradatie te voorkomen. De trainer, Karl Hoefkens, blijft strijdbaar. Maar morgen tegen Heerenveen moet er eigenlijk van alles mee zitten. En er moet flink gewonnen worden. Dat is dus spannend onderin de eredivisie voor NAC Breda morgen. En mooi nieuws vanaf Curaçao. Ja, bondscoach Dick Advocaat en Junidju Bakuna, een van de twee voetbalbroers, hebben een speciale WK-munt geslagen om de historische plaatsing voor het wereldkampioenschap voetbal te vieren. Een bijzonder moment voor het eiland en voor het voetbal daar. Dat is toch leuk? Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Rico Verhoeven vertrekt binnenkort naar Egypte voor een uniek boksgevecht tegen de ongeslagen kampioen Alexander Usyk. De Nederlandse kickbokser stapt hiermee voor het eerst in jaren weer in de boksring voor een duel dat hij zelf omschrijft als een kans die zich maar één keer in zijn leven voordoet. Bob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voorbereiding in Zevenbergen was intensief. Om zich aan te passen aan de boksstijl van Usyk liet Verhoeven verschillende sparringpartners invliegen die de vechtstijl van de Oekraïner moesten nabootsen. Dat het er hard aan toe ging tijdens de trainingen bleek wel uit de beelden van een blauw oog die de vechter onlangs deelde. Verhoeven stelt dat hij nog dieper is gegaan dan hij de afgelopen jaren voor het kickboksen gewend was. Hij voelt zich fitter dan ooit en zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om de beste versie van zichzelf te laten zien. In de internationale sportwereld klonk echter de afgelopen tijd de nodige kritiek. Vooral in Engeland vroegen kenners zich af of een kickbokser wel thuis hoort in de top van de bokswereld. Verhoeven geeft aan dat hij die skepsis jammer vindt, maar hij merkt dat de beeldvorming inmiddels begint te kantelen. Hoewel Usyk met 24 overwinningen op rij de grote favoriet is, laat de Nederlander zich niet verleiden tot voorspellingen. Voor Verhoeven draait het nu om de laatste details en het vasthouden van zijn scherpte voor het gevecht tussen de piramides.
0: Sportradio.

Free Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 14:30 op de zaterdagmiddag in een bomvol sportweekend met ook veel sportnieuws. Eerst even voetbalnieuws uit Frankrijk. Arsène Lens blijft daar knap druk zetten op Paris Saint-Germain in de strijd om de titel. De ploeg Arsène Lens won met 1-0 van Nantes gisteren. Dankzij een goal van een 16-jarige debutant en is daarmee zeker van Champions League voetbal volgend seizoen. Dat is wel bijzonder. Voor Nantes is het minder feestelijk, want die club degradeert uit de Ligue 1. Ondertussen blijft het ook onderin de Eredivisie spannend. Excelsior, Volendam en Telstar vechten nog volop om de gevreesde 16e plek in de play-offs om degradatie te vermijden. Ja, de wedstrijden in de Eredivisie in Nederland zijn morgen, op de zondag. Dan nieuws uit Engeland. Een opvallend verhaal rondom de voetbalclub Southampton. De club zou een training van de tegenstander Middlesbrough hebben gefilmd vlak voor de play-offs wedstrijd om promotie. Een beetje voetbalspionage dus in Engeland. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Straks voor je aan het woord Sandra Doreleijers, de manager vrouwenvoetbal bij PSV, dat gisteren kampioen is geworden in de vrouwen-eredivisie, hier bij jouw Sportradio. What?

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
12: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
11: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
14: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleur op. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleur op. Gewoon bijzonder.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Vooral wegwerkzaamheden veroorzaken vandaag files, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. De vertraging is daar een kwartier. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam een file tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Daar is de vertraging een half uur. En dat komt door een auto met pech op de A10 West bij knooppunt Koenplein. Richting Zaandam zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Haarlem is de vertraging op de A10 zelf ook 20 minuten. Bij Utrecht een lange file op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. Bij elkaar ongeveer een half uur vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten ook 20 minuten tijdverlies.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Robert de Loor. Goedemiddag, dit is je zaterdag met zometeen voetbalnieuws. En eerst Pink.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goed nieuws in Eindhoven. De voetbalsters van PSV zijn voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen geworden. Door de 2-0 winst gisteren bij ADO Den Haag is de titel binnen. En daarmee pakt PSV dit seizoen zowel bij de mannen als de vrouwen het kampioenschap. En dat lukte alleen eerder AZ in 2009. Dat is toch wel bijzonder. De manager vrouwenvoetbal, Sandra Doreleijers van PSV, was na de wedstrijd gisteren tegen ADO voor de microfoon van ESPN dan ook erg blij.
1: Ja, dit is iets waar we al jaren aan gebouwd hebben. En dan is het zo fijn dat het eindelijk gelukt is. We hebben er eventjes op moeten wachten, maar nu is het dan eindelijk zover. En anders was het toch gewoon net niet. En ja, dan is het echt fijn dat hij nu is. En weet je, met thuispubliek ook, vol huis, in deze omstandigheden. Ja, mooier kan het eigenlijk niet.
0: Ja, feest dus in Eindhoven. De dames van PSV zijn kampioen van de vrouwen-eredivisie. Straks meer sport in het kort op de zaterdagmiddag met jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic schaart zich openlijk achter de felle kritiek van Arianna Sabalenka op de organisatie van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld dreigde onlangs met een boycot vanwege de verdeling van het prijzengeld en krijgt nu bijval van de Servische recordkampioen. Kopstelman hiervoor, Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic noemt de harde opstelling van zijn collega een toonbeeld van leiderschap. Volgens hem is het essentieel dat grote namen in de sport opstaan voor de rechten van de hele groep en niet alleen voor hun eigen gewin. Hij prijst Sabalenka omdat ze de stap durft te zetten en begrijpt wat er nodig is voor de toekomst van het tennis. De spelers eisen een groter aandeel in de miljoenenwinsten, want terwijl de inkomsten van het toernooi stijgen, krijgen de spelersgroep verhoudingsgewijs juist een steeds kleiner percentage uitgekeerd. Hoewel de Serviër aangeeft dat hij de gesprekken tegenwoordig meer vanaf de zijlijn volgt, blijft zijn standpunt ongewijzigd. Hij steunt de spelers onvoorwaardelijk in hun strijd voor een eerlijker aandeel in de toernooiwinsten. Ondertussen worstelt Djokovic met zijn vorm richting het graveltoernooi in Parijs. Na een vroege nederlaag in Rome geeft hij toe dat een hardnekkige schouderblessure hem parten speelt. De voorbereiding is volgens de tennisser verre van ideaal, maar hij accepteert het als zijn nieuwe realiteit. Ondanks de fysieke tegenslagen benadrukt hij dat hij de komende tijd vooral ritme nodig heeft om op niveau te komen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio richting 3 uur. En dat betekent dat het zaterdagmiddag sportcafé op je radio zo de deuren weer opent. Alexander Stevens staat al warm te draaien bij de koffiemachine. En hij brengt je straks alles wat je vandaag moet weten uit de sportwereld. Met onder andere de spannende play-offs voor een plek in de Eredivisie. En ook spanning in Engeland, waar de titelstrijd nog vol aan is. En nog veel meer sport om je zaterdagmiddag net wat leuker te maken dan het boodschappenlijstje van thuis. Zometeen hoor je het allemaal bij Alexander Stevens.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan Peenhuis op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Amsterdam buigt de rechter zich nu over een housefestival dat dit weekend zou worden gehouden met 20.000 bezoekers, maar op het laatste moment werd afgelast. De gemeente heeft namelijk de vergunning ingetrokken. Een bepaalde tent zou onveilig zijn. De organisatie probeert het festival nu te redden met een kort geding. De blokkade van de havenspoorlijn in Rotterdam is voorbij. Tientallen activisten hadden zich vanochtend vastgeketend aan de rails. Ze willen niet dat er via Rotterdam wapens naar het Midden-Oosten gaan. De demonstranten luisterden niet naar een oproep om te vertrekken en daarom heeft de politie ze losgemaakt. Er is niemand opgepakt. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft Israël een tik op de vingers gegeven. Aanleiding is een oproep van zanger Noam Bettan. Die roept in filmpjes in de verschillende talen op om massaal op hem te stemmen en dat vindt de organisatie niet sportief. Het Songfestival is in Wenen en begint volgende week dinsdag. En wielrenster Anna van der Breggen stond er op papier goed voor om de Ronde van Spanje te winnen, maar op de laatste dag kon ze de eindzege toch niet verzilveren. De beklimming van een hoge berg was een brug te ver voor Van der Breggen. Ze verloor de rode leiderstrui, waardoor Paula Blasi de Vuelta heeft gewonnen. Op de meeste plaatsen schijnt er aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat bij elkaar 150 kilometer file. Een groot deel daarvan wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zoals de file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen. Het oponthoud is daar een kwartier. Daardoor ook file op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd. Daar ook 20 minuten vertraging. Verder file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Sta je 20 minuten in de file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda een hele lange file tussen Noorderloos en Werkendam. Hou er rekening met bijna een uur extra reistijd door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt beter omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A15, de A2 en de A59.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Schuren, afplakken, lakken.
8: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Hoi, dag.
10: Hoi, hallo.
11: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Proef wat aandacht met smaak doet.
9: De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
18: Kippie.
19: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
20: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
23: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl. Ben.
25: Grand Prix Radio.
26: Alexander Stevens.
27: Goedemiddag. De FIFA introduceert tijdens het aankomende WK voetbal een beginnersbadge voor voetballers op hun kleding. Daardoor zijn debutanten deze zomer direct herkenbaar voor het publiek.

radio met Jocelyn Brown en Incognito en Always There op je zaterdagmiddag met vooral in het noorden wolken. In de rest van het land een lekker zonnetje, temperaturen tussen de 18 en 22 graden. En ik zei het net al, de FIFA introduceert een noviteit, een badge. Mooi woord is dat, hè, badge. Het aankomende WK ga je het zien. Spelers die voor het eerst tijdens dit eindtoernooi op het veld staan, zullen dus zo'n badge op hun kleding dragen. Daardoor zijn de debutanten direct herkenbaar voor het publiek in het stadion, maar natuurlijk ook thuis bij de televisie. Onder de spelers die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor deze badge zijn onder andere Jamal bijvoorbeeld, maar ook de Nederlandse aanvaller Malen, mits zij natuurlijk geselecteerd worden en hun debuut maken tijdens het WK deze zomer. Dan even naar Engeland als het gaat over voetbal. Premier League club Bournemouth heeft besloten om Alex Jiménez buiten de selectie te laten voor de wedstrijd van vandaag tegen Fulham. Ja, de 21-jarige Spanjaard is namelijk onderwerp van een onderzoek nadat er beschuldigingen opdoken dat hij ongepaste berichten zou hebben gestuurd naar een minderjarig meisje. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek heeft in dit geval Bournemouth besloten om hem voorlopig niet op te stellen. De wedstrijd tegen Fulham staat deze middag op het programma in de Engelse Premier League en Jiménez is daar dus niet bij. We gaan zo meteen even kijken op de sportredactie. Daar zit deze zaterdagmiddag Rob Steltman. Je hoort hem zo meteen hier met Sport in het Kort. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vrouwen van PSV zijn landskampioen. Voor Renate Jansen is het heel bijzonder, want in haar allerlaatste seizoen als profvoetballer pakt ze haar 7e landstitel. De ervaren aanvaller won de schaal eerder met ADO Den Haag en FC Twente, maar noemt dit kampioenschap met PSV misschien wel de mooiste uit haar carrière. Voorstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het succes in Eindhoven kwam niet vanzelf. Na de tweede plek van vorig jaar moest de ploeg dit keer knokken voor iedere meter. Volgens Jansen waren niet alle wedstrijden even goed, maar wist het team ook de moeizame duels over de streep te trekken. De komst van ervaren krachten zoals Janice van der Zande en Janice Kaiman bleek daarbij cruciaal. Sinds de komst halverwege het seizoen bleef PSV ongeslagen. Ook voor trainer Roeland ten Berge is de titel de kroon op zijn werk. Hij vertrekt naar dit seizoen en stelt dat er 3 jaar keihard is gewerkt om dit doel te bereiken. Hij prijst vooral de veerkracht van zijn speelsters die er ook bij tegenslagen bleven staan. Voor de kampioensploeg is het feest nog niet helemaal voorbij. Jansen kan haar loopbaan namelijk afsluiten met een dubbel, waarbij de club zowel de competitie als het bekertoernooi wint. PSV speelt volgende week namelijk in de finale van de KNVB-beker tegen FC Twente. De spits is er naar eigen zeggen helemaal klaar voor om ook die laatste prijs binnen te slepen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

on pre-radio. Love is a battlefield. Is jouw sportradio met Pat Benatar. En love is a battlefield. Een slagveld. Ja, alleen maar slachtoffers, ja. Ja, fluit maar alsof er niks aan de hand is. Liefde, jongens. Och, god, oh, god, oh, god. Het is goed dat wij het over sport hebben hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio en niet over de liefde. Over sport gesproken, voormalig voetbalinternational Luis Suarez heeft de deur geopend voor een terugkeer naar het nationale elftal van Uruguay. Ja, en dan zou je denken, ja, waarom ook niet? Nou, omdat hij bijna 40 is. Hij is officieel nog 39, gaat niet lang duren. Hij nam 2 jaar geleden in september afscheid van het nationale elftal, maar overweegt nu deelname bij het elftal van Uruguay voor het komende WK. Suarez gaf aan dat hij nooit nee zou zeggen tegen een oproep voor zijn land. Zijn mogelijke rentree zou trouwens een hele opmerkelijke wending zijn, nadat hij natuurlijk eerder zijn interlandcarrière met absurd veel emotie had beëindigd. Maar de definitieve beslissing hangt natuurlijk af van de bondscoach van Uruguay en de selectieprocedure. Nou, zeg nooit nooit, we gaan het meemaken. Hij heeft nog even. Zometeen ga ik je bijpraten over de MotoGP. Dit weekend geen auto's, maar 2 wielen, oftewel de motoren. Ze zijn bezig in Frankrijk op het Bugatti-circuit in Le Mans. Je hoort er straks meer over. En natuurlijk even bijpraten over het voetbal wat er vanavond op de rol staat. Je hoort het allemaal hier op je zaterdagmiddag.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met de grote en nieuwe hit van Bruno Mars. Die heet I Just Might. We zitten rond 4:30. Er is vooral in het noorden vandaag bewolking. Elders schijnt het zonnetje. Het is relatief warm, 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw een zonnetje wat schijnt. Met temperaturen tussen de 12 graden op de Wadden en 21 in het zuiden. Later in de middag, morgen, gaat het afkoelen. En dat gaan we maandag merken, want dan is het gedaan met deze lekkere lentetemperaturen. Maandag komt het kwik niet hoger dan een graad of 13. Zometeen even kijken bij de MotoGP, Spaans voetbal en natuurlijk voetbal wat vanavond op de rol staat. Kortom, hier blijven, niks missen.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Bestel je obu op netlink.nl.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Even over later.
16: Ik ben aan het streamen.
15: Oh, sorry.
16: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
15: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het hier
1: zijn. Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al heel druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden, maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Daardoor vielen op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blaricum en Muiden. Je hebt daar bijna een uur op onthoud. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Ook heel veel op onthoud op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Ook bijna een uur. De rechte rijstrook is ook daar dicht. Je kunt omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. De werkzaamheden op de A2 veroorzaken veel extra reistijd van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen, namelijk 20 minuten. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht is het daardoor ook extra druk tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd. Daar ook 25 minuten vertraging.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Alexander Stevens. Wie ziet Lionel Messi als zijn opvolger? Jo, dat zo. Grand Prix.

Campy Radio. Jouw sportradio, Michael Jackson, Remember the Time. Lionel Messi, voetbalicoon. Een van de beste voetballers ter wereld. Die mening wordt door velen gedeeld. Hij heeft zich lovend uitgelaten over dat jonge talent van Barcelona, Yamal. In een interview noemde Messi deze jonge aanvaller als een speler die in zijn voetsporen zou kunnen treden. Ja, volgens Messi is Yamal zonder twijfel de allerbeste van de huidige generatie talenten. En ja, deze uitspraak zal natuurlijk extra druk op de schouders van Yamal leggen, die al langer wordt vergeleken natuurlijk met Messi. En eerdere talenten die deze vergelijking kregen, wisten de hoge verwachtingen vaak niet waar te maken. Dus we zijn benieuwd of dat in dit geval Yamal wel zal lukken. Over Messi gesproken, hij heeft zich ook gemengd in de discussie rond de WK-selectie van Brazilië. Messi is namelijk van mening dat Neymar mag je ook zeggen, deel zeker te weten moet uitmaken van een team van de grote rivaal. We willen de beste spelers erbij hebben en Neymar hoort daar gewoon bij, al dus de Argentijn. Zijn opmerkelijk steunbetuiging voor de Braziliaanse aanvallen onderstreept natuurlijk het respect dat ze allebei voor elkaar hebben. En ondanks de sportieve rivaliteit tussen de landen, hè, Argentinië en Brazilië, in de aanloop naar het wereldkampioenschap, zijn dit mooie uitspraken, als je het mij vraagt, van Lionel Messi. Neymar moet er dus bij zijn, al is het maar dat het voetbal dan mooier wordt op het gras. Ja, toch? Zometeen hier Rob Steltman. Hij loopt rond op de sportredactie. Je hoort hem met Sport in het Kort na Miles Smith hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mexico overweegt het schooljaar ruim een maand eerder te beëindigen om ruimte te maken voor het wereldkampioenschap voetbal. Opstel wanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het land organiseert het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada. De Mexicaanse overheid wil de schoolvakantie nu al op 5 juni laten ingaan. Volgens onderwijsminister Mario Delgado speelt naast het voetbal ook de extreme hitte in verschillende deelstaten een rol bij dit besluit. In totaal zouden leerlingen hiermee 40 lesdagen missen. Het plan zorgt voor een golf van kritiek vanuit de samenleving. Ouders maken zich zorgen over de extra kosten voor kinderopvang nu de zomervakantie onverwacht langer wordt. Verschillende denktanks waarschuwen voor de gevolgen op de lange termijn. Zij wijzen erop dat ruim 23 miljoen leerlingen minder lestijd krijgen, wat de bestaande leerachterstanden en ongelijkheid in het land verder kan vergroten. De onderwijsvakbonden laten eveneens van zich horen. Vooral in de deelstaat Oaxaca is het verzet groot. De lokale vakbond daar staat bekend om haar actiebereidheid en heeft al aangekondigd dat zij zich niet aan de nieuwe planning zullen houden. Terwijl de regering nog onderzoekt of het volgende schooljaar door de verschuiving ook eerder zou moeten beginnen, blijft de focus in de hoofdstad gericht op 11 juni. Want dan wordt het WK officieel geopend met de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Queen op je zaterdagmiddag richting 4 uur en breakthrough. Wielrenner Dylan Groenewegen, heb je het gisteren gezien? Tijdens de openingsrit van de Giro d'Italia heeft een klapper gemaakt, zware valpartij. Hij is 32 jaar, kwam hard ten val, Groenewegen. Eigenlijk de belofte waar we in Nederland op hoopten tijdens de Giro. Zijn arm schoot uit de kom, zijn schouder moet ik eigenlijk zeggen. En wat deed hij? Hij zette hem zelf terug. Het is pijnlijk, geloof me. Maar door die pijnlijke, maar ook snelle ingreep kon hij vervolgens gewoon weer de fiets op en zijn route vervolgen tijdens de Giro. Een andere Italiaanse renner trouwens moest tijdens die valpartij zijn rit en ook zijn Giro staken. Dat is natuurlijk heel sneu. Ook nog een hersenschudding had de Italiaan erbij. Wat trouwens de ernst van de crash onderstreept. Maar dus Dylan Groenewegen, schoudertje weer in de kom en door. Potverdorie. Bikkel, hou ik van. Jij ook. Langzaamaan richting 4 uur. Zometeen hier even bijpraten over het voetbal van vanavond.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is Daan Peenhuis op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Hij is terecht, de jongen van 14 die 3 weken geleden met zijn fiets verdween uit zijn woonplaats Apeldoorn. Hij is gezond en wel teruggevonden in het noordoosten van Polen. De jongen lag in een bushalte te slapen onder een dekentje. De politie hield er eerder rekening mee dat hij helemaal wilde doorreizen tot aan Rusland. In Hongarije is nu echt een einde gekomen aan het premierschap van Viktor Orbán, die daar 16 jaar lang de lakens uitdeelde en de EU geregeld dwars zat. Zijn opvolger is beëdigd, Peter Magyar, die met zijn centrumrechtse partij de verkiezingen won. Magyar belooft de corruptie aan te pakken en de relatie met de EU te herstellen. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn nog altijd zorgen over de komst van virusschip Hondius. Maar Wereldgezondheidsorganisatie WHO probeert iedereen gerust te stellen. Dit virus is lang niet zo besmettelijk als corona, zegt de WHO. Het schip wordt morgen verwacht op Tenerife en gaat daarna door naar Nederland. En de Duitse politie heeft een man opgepakt die een nachtje gratis had zitten drinken in een café. Hij beweerde dat het barpersoneel hem na sluitingstijd vergeten had, maar agenten kwamen erachter dat hij ingebroken had en het daarna op een zuipen had gezet. Hij was behoorlijk lam en wordt nu aangeklaagd voor diefstal. Op de meeste plaatsen aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan de hele dag al veel files, onder andere door wegwerkzaamheden, maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A1 bijvoorbeeld, van Amersfoort naar Amsterdam, daardoor tussen Naarden en knooppunt Diemen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een half uur vertraging door de werkzaamheden daar. Daardoor is het ook extra druk op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein, 40 minuten vertraging. De andere kant op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Noorderloos en Werkendam ook bijna een uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Je kunt het beste omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
12: Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
13: Milner.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Oh. Goedemorgen.
12: leid een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
18: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
19: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
20: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
21: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
21: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
25: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
24: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Grand Prix Radio.
2: Alexander Stevens.
26: FC Porto-verdediger Jan Bednarek is enkele dagen na het behalen van de landstitel thuis beroofd. Hij kwam een dief tegen met een mes in zijn huis. En uiteindelijk werd er €150.000 gestolen. Zo meer.
0: Grand Prix Radio.

0: Country Radio, jouw sportradio met Alex Warren en Jelly Roll. Bloodline, het is je zaterdagmiddag inmiddels 4 uur geweest. Vooral in het noorden wolken. Elders in het land een zonnetje wat er tussendoor kan komen. Temperaturen tot dusver opgelopen tot maximaal 22, 23 graden. Jan Bednarek, dat is een verdediger bij Porto, komt uit Polen. Is enkele dagen na het behalen van de landstitel in Portugal beroofd. Hij is international, ook voor het Poolse elftal. En afgelopen weekend scoorde hij nog met een doelpunt. En daarmee trouwens ook de titel veiliggestelde voor zijn club. Hij werd thuis geconfronteerd met een inbreker. Die had een mes bij zich en bedreigde hem. Uiteindelijk wist de dief met een buit ter waarde van 150.000 euro het huis te verlaten. En de vreugde van het kampioenschap heeft voor Bednarek plaatsgemaakt voor een grote schok. Dat is duidelijk. De politie in Portugal heeft de zaak in onderzoek. In de MotoGP heeft Francesco Bagnaia de pole position veroverd voor de MotoGP-race van morgen, de Grand Prix van Frankrijk. Die wordt verreden trouwens op het Bugatti-circuit in Le Mans. Daar was de regerend kampioen trouwens net sneller dan Marc Marquez. De verschillen waren erg klein. De volledige top 10 trouwens binnen 0,3 van een seconde. Waar heb je het over? De top 4 kwalificeerden zich zelfs binnen 65.000ste van elkaar. De sprintrace vindt straks plaats. De hoofdrace start morgenmiddag 2 uur Nederlandse tijd. Zometeen even bijpraten over voetbal. Wat is er vanavond? Zowel nationaal als internationaal. We gaan natuurlijk even kijken naar de Giro d'Italia, want er wordt gefietst. En er is natuurlijk ook sport in het kort hier. Met Rob Steltman op de sportredactie. Dat alles tussen nu en zo'n beetje 12 uur vanavond, denk ik. Gewoon lekker hier blijven. Niks aan de hand. Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: And for love's sake, each mistake. Oh,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kans dat Jurriën Timber dit seizoen nog in actie komt voor Arsenal is klein. De verdediger staat al 2 maanden aan de kant met een enkel blessure en het herstel verloopt een stuk moeizamer dan verwacht. Hierdoor staan er direct grote vraagtekens achter zijn deelname aan het komend wereldkampioenschap met het Nederlands elftal. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber raakte halverwege maart geblesseerd tijdens de uitwedstrijd tegen Everton. In de medische staf ging men er in eerste instantie vanuit dat hij snel weer op het veld zou staan, maar die hoop is inmiddels vervlogen. Trainer Mikel Arteta geeft aan dat de blessure lastig te behandelen is en dat de verdediger nog niet fit genoeg is om aan te sluiten bij de groep. Het is een flinke streep door de rekening voor Arsenal. De club uit Londen strijdt volop mee om de landstitel en speelt eind mei ook nog de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Ook bondscoach Ronald Koeman zal de situatie met zorgen volgen. Timber is normaal gesproken een vaste waarde in de defensie van Oranje, waar al meerdere spelers zijn uitgevallen. Het middenveld is al flink uitgedund, want Xavi Simons en Jerdy Schouten moeten het toernooi definitief overslaan vanwege zware knieblessures. Bondscoach Ronald Koeman heeft nog even de tijd om de puzzel te leggen, want de definitieve selectie van 26 man wordt eind mei gepresenteerd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Jouw sportradio met Bad English en John Wade en Time stoet stil op je zaterdagmiddag. En de doelman van Arsenal, David Raya, heeft voor het derde opeenvolgende seizoen de Golden Glove, oftewel de gouden handschoen, in de Premier League gewonnen. Dat is de prijs voor de keeper met de meeste clean sheets. En die kan hem, deze Spanjaard, eigenlijk in de laatste drie speelrondes niet meer ontgaan. Zijn concurrenten kunnen hem mathematisch gezien niet meer inhalen. Het is een toch wel belangrijke persoonlijke onderscheiding voor Raya, die een bijzonder sterk seizoen kent natuurlijk met Arsenal. De prijs onderstreept ook nog eens de defensieve stabiliteit, als we het zo mogen noemen, van Arsenal, die ze dit jaar hebben getoond. Zowel in de Engelse competitie als natuurlijk ook in de Champions League, waar ze ook in de finale staan. Hè? Gradus Kraus, de bokser, de Nederlander, strapt vanavond in Rotterdam in de ring om zijn opmars te maken in de bokswereld. Die is hij aan het inzetten en aan het voortzetten met deze partij. De Brabander, Gradus, die bekend staat als K.O. King, hoopt met een overwinning weer een stap dichter bij zijn droom te komen. Dat is een wereldtitel. Het is een extra spannende periode natuurlijk voor Gradus, aangezien zijn vrouw op het punt staat van bevallen. Ja. De partij van vanavond in Rotterdam is een belangrijke test in zijn carrière, zijn professionele carrière. En wordt ook door iedereen en de pers, maar ook alle liefhebbers van boksen, met heel veel belangstelling gevolgd. We gaan langzaamaan, kijk maar op de klok, heel langzaamaan richting 16:30. Even een kleine aantekening. Straks om 17:00 hier Ben Liebrand met In The Mix. Dus ga maar vast even gauw nog cassettebandjes halen bij de platenzaak. Ja, dat kan allebei niet meer. Nee. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Country Radio, jouw sportradio, Olivia Dean. We gaan richting 16:30. Straks om 17:00 hier Ben Liebrand. Gloednieuwe aflevering van In The Mix. Maar eerst even het weer met je doornemen. Want vanmiddag was er vooral in het noorden bewolking, een zonnetje in de rest van het land. En de temperaturen stegen tot zo'n 22 graden op sommige plekken. Morgen daarentegen een stukje frisser op de Wadden met 12 graden. In het zuiden morgen toch nog 21 graden haalbaar. Maar later in de middag gaat het afkoelen. En dat merken we dan na het weekend. Maandag komt het kwik niet boven de 13 graden uit. Zometeen even bijpraten over voetbal. De Giro d'Italia komt eraan. We gaan het hebben over Lionel Messi. Kortom, lekker hier blijven en dan mis je niks.
1: Moet je kijken daar, leuke gast.
2: I know.
1: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
2: Is ook echt jouw type.
1: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
5: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
8: Kippie.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
6: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
14: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk.

0: 9,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vandaag veel vertraging door wegwerkzaamheden, maar er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen 25 minuten vertraging door de wegafsluiting daar. Op de A2 de andere kant op gebeurde een ongeluk bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij, maar vanaf Geldermalsen is de vertraging nog wel een half uur. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Spijkenisse en knooppunt Benelux 3 kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A27 Gorkum Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 1 kwartier vertraging. De andere kant op tussen Noorderloos en Werkendam ook 1 kwartier extra reistijd.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Alexander Stevens. En er is nieuws over het WK voetbal van komende zomer. Zo meer. Grand

Radio, jouw sportradio. Je zaterdagmiddag met Somber uit Amerika en 12 to 12. In het noorden wat bewolking, elders in het land een zonnetje, lekker. Morgen hetzelfde, maar morgen in de namiddag gaat het afkoelen. Maandag 13 graden, jongens. Ja, dat dus. De FIFA, de Wereldvoetbalbond, heeft aangekondigd dat er voor het komende WK voetbal 3 afzonderlijke openingsceremonies zullen zijn. Voor de openingswedstrijden in de gastlanden, Verenigde Staten, Canada en Mexico, worden aparte shows georganiseerd. De diverse internationale popsterren die gaan optreden, daaronder trouwens Michael Bublé, J Balvin, Balvin, mag je ook zeggen, zullen hierbij onder andere te zien zijn. En met de opzet van deze 3 afzonderlijke ceremonies wil de FIFA de start van het toernooi in elk gastland een eigen, maar ook een uniek karakter geven. En daarmee dus ook wereldwijd publiek aanspreken met een combinatie van voetbal en entertainment. En vandaar dat ze het dus uit elkaar trekken in 3 ceremonies. Champions League, Championship Club moet ik zeggen, niet Champions League, want daar spelen ze zeker niet. Ze spelen in de Engelse Championship, de tweede serie is dat in Engeland. Southampton heeft de volledige medewerking toegezegd in een onderzoek aan de English Football League. Wat gaat daar aan de hand zijn? Daar gaat onderzoek komen namelijk, want de club wordt ervan verdacht, gisteren al bekend geworden, gespioneerd te hebben bij de training van een tegenstander, Middlesbrough. En de beschuldigingen komen eigenlijk op een toch wel pikant moment, aangezien namelijk beide ploegen, zowel Southampton als Middlesbrough, vanmiddag tegenover elkaar staan in een hele belangrijke wedstrijd. En die wedstrijd gaat om promotie naar de eerste serie, de Premier League. Southampton heeft een officiële verklaring uitdoen gaan, en daarin staat dat ze de zaak heel serieus nemen, dat ze transparant zullen zijn gedurende het onderzoek en dat ze alle medewerking zullen verlenen. En natuurlijk, vanmiddag moeten ze nog een potje voetballen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pien Hersman staat na een lastige periode weer met frisse moed op het ijs. De sprinster van team X2O Badkamers begint binnenkort aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, nadat ze de afgelopen tijd bewust afstand nam van de schaatsbaan om de batterij weer op te laden. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen jaar verliep voor de rijdster uit Lisse niet zoals gehoopt. Op de grote toernooien, waaronder het NK Sprint, wist ze haar draai niet te vinden en bleven de gewenste resultaten uit. Na die teleurstellingen besloot Hersman dat het tijd was voor een uitgebreide pauze. Ze vertelt dat ze de afgelopen weken op veel verschillende plekken is geweest en van elk moment heeft genoten. Ze reisde onder andere naar de Verenigde Staten om haar hockeyonde zus te bezoeken en volgde haar vriend en tennisser Jesper de Jong tijdens zijn toernooien in Marokko, Spanje en Italië. Ze was daar zelfs onderdeel van zijn begeleidingsteam als fysiotherapeut. Toch was het niet alleen maar ontspanning. Hersman kreeg te maken met een rugblessure, waardoor ze een paar dagen aan de kant stond, maar daar is ze inmiddels volledig van hersteld. Hoewel ze pas later aansluit bij haar team dan veel van haar concurrenten, benadrukt de schaatster dat ze niet heeft stilgezeten. Ze heeft tijdens haar reizen elke dag getraind om fit te blijven. En met die basis en een frisse blik begint ze nu weer vol motivatie aan het nieuwe schaatsjaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio Show, Sportradio. Straks om 5 uur hier in de mix met Ben Liebrand. Een uur lang non-stop aan elkaar gemixt door de mastermixer himself. Er is veel vandaag qua sport. We hadden het al eerder over Gradus Kraus, de bokser die vanavond natuurlijk weer in de ring staat. Dat is in Rotterdam. We hebben het gehad over de FIFA, de voetbalbond, die tijdens het WK een speciale badge gaat introduceren op de kleding van nieuwkomers die voor het eerst op een WK staan. Daarmee dat je thuis voor de televisie, maar ook natuurlijk als je in het stadion zit, kan herkennen wat de broekies zijn. Dat we hebben het ook over gehad dat Luis Suarez overweegt om toch terug te keren naar het nationale elftal van Uruguay voor het komende WK. Hij is pas bijna 40 jaar. Maar hij heeft wel gezegd, nou, als ze me vragen, oh, dan ga ik nog wel een keertje. En we hebben het ook gehad, maar daar kom ik toch nog even op terug, op de verdediger van Premier League voetbalclub Bournemouth. Dat is Alex Jiménez. Die is buiten de selectie gelaten voor de wedstrijd van vandaag tegen Fulham, omdat de 21-jarige Spanjaard in opspraak is geraakt. Hij zou ongepaste berichten hebben gestuurd naar een jonge dame die minderjarig is. En de club heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de beschuldigingen, maar hebben hem wel al gelijk op non-actief gezet. En natuurlijk willen we het ook nog even hebben over Dylan Groenewegen, die gisteren tijdens de openingsrit van de Giro d'Italia een zware valpartij meemaakte. En zijn schouder uit de kom raakte, hem zelf weer terugzetten en door heeft gefietst. Wat een held ben je dan. Zometeen nog veel meer sport natuurlijk. Vanavond ook voetbal onder andere. En nog veel meer zaken die er toe doen. Maar straks sowieso na 5 Ben Liebrand hier met de gloednieuwe aflevering van In The Mix. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemiddag, dit is Daan Peenhuis op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op het vliegveld van de Amerikaanse stad Denver is iemand overleden die over de startbaan liep en toen werd overreden door een vliegtuig. Toestel met 224 passagiers aan boord wilde net opstijgen toen die piloot een persoon zag lopen en snel probeerde uit te wijken. Daardoor raakten in het toestel zelf mensen gewond. Een demonstratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is voorbij. De politie vond het op een gegeven moment welletjes en maakte er een einde aan en pakte 3 mensen op. Ze zouden agenten hebben uitgescholden voor NSB'ers. Ook werd een vlag in beslag genomen met rechtsradicale symbolen. In Zoetermeer is brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Het is al de 4e brand in korte tijd bij die plek en de dader lijkt de politie uit te dagen. Op het pand is de tekst gekerfd: pak me dan als je kan. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Er wordt een hoogwerker en een drone gebruikt om de vlammen te doven. En een housefeest in Amsterdam gaat definitief niet door dit weekend. Op het terrein was een tent afgekeurd, maar de organisatie was het niet eens met de gemeente en spande er een kort geding aan. Maar de rechter draait het besluit niet terug. De organisator van Musical.ly is stom verbaasd. Hij heeft dit toch nooit meegemaakt. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vandaag veel files door wegwerkzaamheden. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. De vertraging is 40 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein ook een kwartier vertraging. Op de A15 wordt ook aan de weg gewerkt van Europoort naar Rotterdam. Daardoor file tussen Rozenburg en knooppunt Benelux. Sta je 50 minuten vast. Op de A15 de andere kant op van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En door een ongelukkige lange file op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Nieuwegein. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Lexmond is de vertraging 35 minuten.
5: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
6: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
9: Ah, chips.
8: Maak er een potje van. Want

0: die anders doet.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
8: Grand Prix Radio.
9: Ben Liebrand. Met een spliksplinternieuwe kerstverse aflevering van In The Mix.
8: Grand Prix Radio.
10: This is Ben Liebrand in the mix. Music non-stop.
11: Say ooh.

0: Hallo.
1: Ben jij er?
0: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Balen voor 20.000 mensen die dit weekend zouden gaan raven in Amsterdam, want het feest is afgelast. Er is iets mis met een tent op het terrein. Ze hebben zeker €100 betaald voor een kaartje en zitten nu met de gebakken peren. De organisatie heeft namelijk nog niet gezegd dat ze hun geld terugkrijgen. Een bizar incident op het vliegveld van Denver in Amerika. Daar is een man die de startbaan overstak omgekomen toen een passagiersvliegtuig dat wilde opstijgen hem overreed. Daarbij raakten in het toestel 12 mensen gewond. Het dode slachtoffer werkte niet op de luchthaven. Het is een raadsel waarom hij over de baan liep. In Hongarije is het tijdperk van Viktor Orbán nu echt voorbij, nu Peter Magyar benoemd is als nieuwe premier. Hij won de landelijke verkiezingen van vorige maand met grote overmacht. Orbán is 16 jaar aan de macht geweest en was de luizende pels van de Europese Unie. Magyar belooft dat hij het anders gaat doen. En de Franse voetbalclub Olympique Marseille heeft een speler geschorst voor een mislukte grap met een brandblusser. Die had hij in het holst van de nacht leeggespoten over een slapende coach en zijn spullen. De coach was mee op een speciaal trainingskamp om het kwakkerende Olympique weer aan het voetballen te krijgen. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 21 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knauwpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knauwpunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd.
6: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
16: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
18: Voor het maaien van je gras.
17: Voor het reinigen van je terras.
18: Voor het snoeien van je haag.
17: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
19: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
20: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
21: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
22: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
17: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
23: Grand Prix Radio. Oosterhuis.
24: Zaterdagavond, goedenavond, met voetbal in Italië. Daar trappen ze zometeen af. Wie er gaat spelen, ga ik je zo vertellen. Muziek voor je van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. De hit, Gone, Gone, Gone.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetbal in Italië. Kijk even naar een paar schitterende wedstrijden in Europa. Maar we beginnen in Italië vandaag. In Italië staat namelijk een kraker op het programma. Om 6:00 is de bal daar gaan rollen bij Lazio tegen Inter Milan. Lazio en Inter die vechten in Rome om cruciale punten voor de bovenste plek in de Serie A. Inter is dit seizoen echt een ware machine, maar in het stadion is Lazio altijd een gevaarlijke klant. Reken op een tactisch steekspel waar de belangen enorm zijn. Deze wedstrijd is zojuist begonnen. Dit is Cher, Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sporttopman Mark Rushbrook voert regelmatig gesprekken met Max Verstappen over een mogelijke overstap naar de lange afstandsraces. Hoewel Verstappen momenteel zijn handen nog vol heeft aan de Formule 1, ziet de Amerikaanse autofabrikant hem graag in een nieuwe hypercar stappen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de samenwerking met Red Bull voor de nieuwe Formule 1-motoren trekken Ford en Verstappen steeds vaker samen op. De Nederlander steekt zijn liefde voor andere raceklassen niet onder stoelen of banken en rijdt in zijn vrije tijd al regelmatig in GT3-auto's. Rushbrook bevestigt dat er daarom serieus wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen het World Endurance Championship. Ford ontwikkelt momenteel een gloednieuwe auto voor de koningsklasse van dat kampioenschap, aangedreven door een krachtige V8-motor die in eigen beheer wordt gebouwd. Toch komt er op korte termijn geen officieel debuut voor de Nederlander. De volle Formule 1-kalender zorgt vaak voor overlapping met grote races zoals de 24 uur van Le Mans. Volgens de topman van Ford is Verstappen echter een zeldzaam talent dat meer brengt dan alleen snelheid. Hij wijst op de technische feedback die de Nederlander geeft tijdens het testen. Die inzichten zijn voor engineers soms waardevoller dan de data uit de computer. Hoewel er nog niets concreets op de planning staat, blijft de deur voor de wereldkampioen wagenwijd open zodra zijn agenda het toelaat.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio, jouw sportradio. Het weer vanmorgen. Zondag krijgen we grote temperatuurverschillen. In het noorden van het land moeten we het doen met zo'n 14 graden. Terwijl in het zuiden kunnen ze daar nog even de 20 graden aan tikken. Overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Met meer bewolking dan zaterdag. En pas in de loop van de middag en de avond stijgt de kans op regen. In het zuiden en zuidoosten van het land.

0: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Even over later.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Vul je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
15: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Ga vertrouwd met GP-Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1,224. Reserveer nu op gpticket.nl.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Karel Oosterhuis.
21: Voetbal in Engeland, in Duitsland. Wat er gaat gebeuren, ik vertel het je.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een drukke avond voor de grootmachten in Europa. Om 6:30 zijn er twee belangrijke duels. In de Premier League neemt Manchester City het op tegen Brentford. En in de Bundesliga krijgt Wolfsburg bezoek van Bayern München. Zowel City als Bayern mogen in deze fase van de competitie geen punten gaan verspillen in de jacht op de titel. Voor Wolfsburg is het een loodzware opgave om de aanvalsdrift van de ster uit München te stoppen. In Engeland zal City de Bees van Brentford direct onder druk gaan zetten. Verwacht daar heel veel eenrichtingsverkeer. Zaterdagavond, je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Rico Verhoeven vertrekt binnenkort naar Egypte voor een uniek boksgevecht tegen de ongeslagen kampioen Alexander Usyk. De Nederlandse kickbokser stapt hiermee voor het eerst in jaren weer in de boksring voor een duel dat hij zelf omschrijft als een kans die zich maar één keer in zijn leven voordoet. Bob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voorbereiding in Zevenbergen was intensief. Om zich aan te passen aan de boksstijl van Usyk liet Verhoeven verschillende sparringpartners invliegen die de vechtstijl van de Oekraïner moesten nabootsen. Dat het er hard aan toe ging tijdens de trainingen bleek wel uit de beelden van een blauw oog die de vechter onlangs deelde. Verhoeven stelt dat hij nog dieper is gegaan dan hij de afgelopen jaren voor het kickboksen gewend was. Hij voelt zich fitter dan ooit en zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om de beste versie van zichzelf te laten zien. In de internationale sportwereld klonk echter de afgelopen tijd de nodige kritiek. Vooral in Engeland vroegen kenners zich af of een kickbokser wel thuis hoort in de top van de bokswereld. Verhoeven geeft aan dat hij die skepsis jammer vindt, maar hij merkt dat de beeldvorming inmiddels begint te kantelen. Hoewel Usyk met 24 overwinningen op rij de grote favoriet is, laat de Nederlander zich niet verleiden tot voorspellingen. Voor Verhoeven draait het nu om de laatste details en het vasthouden van zijn scherpte voor het gevecht tussen de piramides.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. We maken ons rondje langs de velden compleet met de Franse League en de La Liga. Om 6:30 is Atletico Madrid tegen Celta de Vigo al begonnen. En zometeen om 7:00 starten we in Frankrijk met twee duels. Paris Saint-Germain tegen Brest en Toulouse tegen Olympique Lyon. In Spanje staat Atletico bekend om een ijzersterke defensie, maar Celta de Vigo die loert altijd op die ene counter. In Frankrijk wil koploper Paris Saint-Germain voor eigen publiek graag domineren, terwijl Lyon probeert een opmars voor te zetten in een lastige uitwedstrijd bij Toulouse. Dat zijn de wedstrijden die vanavond nog gaan beginnen.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De rel op Curaçao in aanloop naar het WK voetbal breidt zich uit. Dick Advocaat zou weer terug kunnen keren als coach, maar de bond houdt vast aan Fred Rutte. Reisorganisatie Corendon is daar zo boos over dat ze straks stoppen als sponsor. Ze staan achter Advocaat omdat hij degene was waarmee Curaçao zich plaatste. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de rellen vorig weekend in IJsselstein. Toen liep een demonstratie tegen een geplande asielopvang uit op geweld. Agenten werden aangevallen met vuurwerk en delen van het stadhuis werden gesloopt. De opgepakte man is verdachte nummer 2 en komt ook uit IJsselstein. Mensen met een kaartje voor een housefeest in Amsterdam balen als een stekker dat het is afgelast. Dat zeggen bezoekers die al voor de poort stonden. De gemeente trok op het laatste moment een vergunning in, omdat een tent op het terrein niet veilig zou zijn. Er waren 20.000 kaartjes verkocht voor het feest. En spits Michiel Kramer heeft zijn allerlaatste wedstrijd gespeeld in het betaalde voetbal. Nu zijn club RKC is uitgeschakeld in de nacompetitie, zit het er nu echt op. De 37-jarige Kramer kennen we ook als Feyenoord-speler. Daar werd hij uit de selectie gezet, omdat hij rond een belangrijke wedstrijd te zien was met een broodje kroket. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 21 graden.
4: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
8: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
9: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
13: Kippie.
14: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan de perfecte zonwering.
13: En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
15: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Hoi van Ethos.
17: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
18: Karel Oosterhuis.
0: Zaterdagavond, goedenavond met Nederlands voetbal vanavond. Wat gaat er gebeuren? Ik vertel het je zo meteen. Er wordt gedart en de bal is rond bij tennis. Een klein balletje, maar er wordt wel gespeeld. Waar? Dat hoor je zo.

Radio op jouw sportradio. Naast het voetbal is er ook volop actie op het gravel en vliegen de pijlen richting het bord. Om 7 uur zijn de avondsessies begonnen van de Austrian Darts Open en het grote tennistoernooi in Rome. Bij het darten komen nu de hoger geplaatste spelers het podium op voor hun eerste partij in de tweede ronde. In Rome bevinden de vrouwen zich in de derde ronde en spelen de mannen hun laatste wedstrijd in de tweede ronde. Op het trage gravel in Italië is fysieke fitheid in deze avondsessie vaak de doorslaggevende factor. Zaterdagavond, je luistert naar Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic schaart zich openlijk achter de felle kritiek van Aryna Sabalenka op de organisatie van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld dreigde onlangs met een boycot vanwege de verdeling van het prijzengeld en krijgt nu bijval van de Servische recordkampioen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic noemt de harde opstelling van zijn collega een toonbeeld van leiderschap. Volgens hem is het essentieel dat grote namen in de sport opstaan voor de rechten van de hele groep en niet alleen voor hun eigen gewin. Hij prijst Sabalenka omdat ze de stap durft te zetten en begrijpt wat er nodig is voor de toekomst van het tennis. De spelers eisen een groter aandeel in de miljoenenwinsten, want terwijl de inkomsten van het toernooi stijgen, krijgen de spelersgroep verhoudingsgewijs juist een steeds kleiner percentage uitgekeerd. Hoewel de Serviër aangeeft dat hij de gesprekken tegenwoordig meer vanaf de zijlijn volgt, blijft zijn standpunt ongewijzigd. Hij steunt de spelers onvoorwaardelijk in hun strijd voor een eerlijker aandeel in de toernooiwinsten. Ondertussen worstelt Djokovic met zijn vorm richting het graveltoernooi in Parijs. Na een vroege nederlaag in Rome geeft hij toe dat een hardnekkige schouderblessure hem parten speelt. De voorbereiding is volgens de tennisser verre van ideaal, maar hij accepteert het als zijn nieuwe realiteit. Ondanks de fysieke tegenslagen benadrukt hij dat hij de komende tijd vooral ritme nodig heeft om op niveau te komen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Somber hoorde je 12 tot 12. Het weer van morgen in het noorden van het land moet het doen met zo'n 13 graden. In het zuiden van het land kunnen ze lokaal nog even de 20 aanteken. Kijk, dat zijn de betere temperaturen. Overdag blijft het op de meeste plekken droog met meer bewolking dan vandaag. Dat is het weer, dat krijgen we morgen. Zaterdagavond, dit is Justin Timberlake. Op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Yeah.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stiel, sterk werk.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Ontdek alle Stiel deals bij jouw Stiel dealer. Stiel, sterk werk.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Karel Oosterhuis.
15: Wat staat er op de scheurkalender van morgen? Dat ga ik je zo vertellen.

Grand Prix Radio, op jouw sportradio. Hard hoorde je, and all I want to do is make love to you. Morgen is het zondag 10 mei. Wat staat er op de scheurkalender vanmorgen? Ik heb hem hier. Ik haal er vast een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. 10 mei 1990, als eerste Belg in de geschiedenis, bereikt Rudy van Snick de top van de Mount Everest. Een mooie prestatie. 10 mei 2006, de finale van de UEFA Cup werd gehouden in het Nederlandse Philipsstadion van PSV. Sevilla FC won met 0-4 van Middlesbrough FC. En 10 mei 2016, de laatste wedstrijd in het oude stadion van West Ham. West Ham United verslaat Manchester United met 3-2... en verlaat zo na 112 jaar het stadion met een overwinning. En 10 mei 2024, FC Groningen promoveert naar een seizoen afwezigheid weer terug naar de Eredivisie door een 2-0 overwinning op Roda JC. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vrouwen van PSV zijn landskampioen. Voor Renate Jansen is het heel bijzonder, want in haar allerlaatste seizoen als profvoetballer pakt ze haar 7e landstitel. De ervaren aanvaller won de schaal eerder met ADO Den Haag en FC Twente, maar noemt dit kampioenschap met PSV misschien wel de mooiste uit haar carrière. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het succes in Eindhoven kwam niet vanzelf. Na de tweede plek van vorig jaar moest de ploeg dit keer knokken voor iedere meter. Volgens Jansen waren niet alle wedstrijden even goed, maar wist het team ook de moeizame duels over de streep te trekken. De komst van ervaren krachten zoals Janice van der Zande en Janice Kaiman bleek daarbij cruciaal. Sinds de komst halverwege het seizoen bleef PSV ongeslagen. Ook voor trainer Roeland ten Berge is de titel de kroon op zijn werk. Hij vertrekt naar dit seizoen en stelt dat er 3 jaar keihard is gewerkt om dit doel te bereiken. Hij prijst vooral de veerkracht van zijn speelsters die er ook bij tegenslagen bleven staan. Voor de kampioensploeg is het feest nog niet helemaal voorbij. Jansen kan haar loopbaan namelijk afsluiten met een dubbel, waarbij de club zowel de competitie als het bekertoernooi wint. PSV speelt volgende week namelijk in de finale van de KNVB-beker tegen FC Twente. De spits is er naar eigen zeggen helemaal klaar voor om ook die laatste prijs binnen te slepen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Jouw sportradio, wat gebeurt er nog op de Nederlandse velden? De voetbalvelden, dat is. Om 8 uur barst in Doetinchem de strijd los in de play-offs. De Graafschap tegen Almere City. Voor de Graafschap is het een loodzware opgave, want zij moeten de 1-3 achterstand uit de heenwedstrijd weg zien te poetsen. De sfeer op de Vijverberg die zal ongetwijfeld gaan kolken. Want de superboeren hebben een klein wondertje nodig voor promotie naar de Eredivisie. Dat staat dus vanavond nog te gebeuren.

0: Grand Prix Radio.
1: Is jouw sportradio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
3: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Zodra het Nederlandse cruiseschip Hondius morgenochtend is aangekomen bij Tenerife, worden zo'n 30 opvarenden op het vliegtuig naar Eindhoven gezet. Daar zitten mensen bij uit allerlei landen. Vanwege de virusuitbraak op het schip moeten de Nederlandse opvarenden thuis 6 weken in quarantaine. In Dordrecht is gisteravond de grote alcoholcontrole gehouden. De actie heette Bob in Dordt en die boodschap was kennelijk niet door iedereen begrepen, want tientallen automobilisten vielen door de mand toen ze hadden geblazen, meldt Rijnmond. Er was geen ontkomen aan de controles, want die waren overal in de stad. Schotland is als de dood dat Nigel Farage van Reform UK straks de macht grijpt in Groot-Brittannië. En daarom wil Schotland zo snel mogelijk onafhankelijk worden om hem de wind uit de zeilen te nemen. Reform UK staat bekend als rechtspopulistisch en deed het deze week heel erg goed bij de lokale verkiezingen. En gemengde gevoelens bij wielrenster Anna van der Breggen. Die greep gisteren de leiding in de Ronde van Spanje. Maar in de laatste loodzware etappe ging het toch nog mis en pakte de Spaanse Paula Blasi de eindzege van de Vuelta. Van der Breggen baalt daar natuurlijk van, maar ze is ook trots dat ze er zo dichtbij was. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
13: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
14: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
15: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mexico overweegt het schooljaar ruim een maand eerder te beëindigen om ruimte te maken voor het wereldkampioenschap voetbal. Op dezelfde manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het land organiseert het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada. De Mexicaanse overheid wil de schoolvakantie nu al op 5 juni laten ingaan. Volgens onderwijsminister Mario Delgado speelt naast het voetbal ook de extreme hitte in verschillende deelstaten een rol bij dit besluit. In totaal zouden leerlingen hiermee 40 lesdagen missen. Het plan zorgt voor een golf van kritiek vanuit de samenleving. Ouders maken zich zorgen over de extra kosten voor kinderopvang nu de zomervakantie onverwacht langer wordt. Verschillende denktanks waarschuwen voor de gevolgen op de lange termijn. Zij wijzen erop dat ruim 23 miljoen leerlingen minder lestijd krijgen, wat de bestaande leerachterstanden en ongelijkheid in het land verder kan vergroten. De onderwijsvakbonden laten eveneens van zich horen. Vooral in de deelstaat Oaxaca is het verzet groot. De lokale vakbond daar staat bekend om haar actiebereidheid en heeft al aangekondigd dat zij zich niet aan de nieuwe planning zullen houden. Terwijl de regering nog onderzoekt of het volgende schooljaar door de verschuiving ook eerder zou moeten beginnen, blijft de focus in de hoofdstad gericht op 11 juni. Want dan wordt het WK officieel geopend met de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
6: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
14: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
15: Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Hatsoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Hoi van Ethos!
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De kans dat Jurriën Timber dit seizoen nog in actie komt voor Arsenal is klein. De verdediger staat al 2 maanden aan de kant met een enkel blessure en het herstel verloopt een stuk moeizamer dan verwacht. Hierdoor staan er direct grote vraagtekens achter zijn deelname aan het komend wereldkampioenschap met het Nederlands elftal. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber raakte halverwege maart geblesseerd tijdens de uitwedstrijd tegen Everton. In de medische staf ging men er in eerste instantie vanuit dat hij snel weer op het veld zou staan, maar die hoop is inmiddels vervlogen. Trainer Mikel Arteta geeft aan dat de blessure lastig te behandelen is en dat de verdediger nog niet fit genoeg is om aan te sluiten bij de groep. Het is een flinke streep door de rekening voor Arsenal. De club uit Londen strijdt volop mee om de landstitel en speelt eind mei ook nog de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Ook bondscoach Ronald Koeman zal de situatie met zorgen volgen. Timber is normaal gesproken een vaste waarde in de defensie van Oranje, waar al meerdere spelers zijn uitgevallen. Het middenveld is al flink uitgedund, want Xavi Simons en Jerdy Schouten moeten het toernooi definitief overslaan vanwege zware knieblessures. Bondscoach Ronald Koeman heeft nog even de tijd om de puzzel te leggen, want de definitieve selectie van 26 man wordt eind mei gepresenteerd.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Grote opluchting bij een Spaanse passagier van de KLM. Ze is niet besmet met het Hantavirus. Ze zat in Zuid-Afrika een paar plaatsen achter een Nederlandse vrouw die al ziek was en later overleed in een ziekenhuis. Er waren ook zorgen over een Nederlandse stewardess, maar zij is ook gezond. In Parijs zijn bijna 40 mensen opgepakt en 150 boetes uitgedeeld rond de herdenking van een extreemrechtse activist, zeker 30 jaar geleden. Ze gingen ondanks een verbod toch de straat op en die actie trok ook tegendemonstranten aan. Protest was verboden omdat vorig jaar de Hitlergroet werd gebracht. Militairen hebben voorkomen dat een beginnende bosbrand bij Austerlitz onder Amersfoort veel groter werd. Ze horen bij een eenheid die de Oranjes tijdens plechtigheden begeleidt met paarden. Tijdens een van hun oefeningen roken ze een brandlucht en zagen ze dat een stuk bos in de fik stond. Het vuur kon gelukkig snel worden geblust. En op Vlieland is het enige voetbalteam daar uit de competitie gestapt. Hun tegenstanders zeggen steeds vaker af. Ze vinden het te veel moeite om 's ochtends vroeg de veerboot te nemen en een hele dag weg te zijn. De club op Vlieland vindt dat aanstellerij en zegt: wij moeten elke uitwedstrijd zover reizen, onze tegenstanders maar eens per seizoen. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
2: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
1: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
2: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
3: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pien Hersman staat na een lastige periode weer met frisse moed op het ijs. De sprinter van team X2O Badkamers begint binnenkort aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, nadat ze de afgelopen tijd bewust afstand nam van de schaatsbaan om de batterij weer op te laden. We opstelden hiervoor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen jaar verliep voor de rijdster uit Lisse niet zoals gehoopt. Op de grote toernooien, waaronder het NK Sprint, wist ze haar draai niet te vinden en bleven de gewenste resultaten uit. Na die teleurstellingen besloot Hersman dat het tijd was voor een uitgebreide pauze. Ze vertelt dat ze de afgelopen weken op veel verschillende plekken is geweest en van elk moment heeft genoten. Ze reisde onder andere naar de Verenigde Staten om haar hockeyonde zus te bezoeken en volgde haar vriend en tennisser Jesper de Jong tijdens zijn toernooien in Marokko, Spanje en Italië. Ze was daar zelfs onderdeel van zijn begeleidingsteam als fysiotherapeut. Toch was het niet alleen maar ontspanning. Hersman kreeg te maken met een rugblessure waardoor ze een paar dagen aan de kant stond, maar daar is ze inmiddels volledig van hersteld. Hoewel ze pas later aansluit bij haar team dan veel van haar concurrenten, benadrukt de schaatster dat ze niet heeft stilgezeten. Ze heeft tijdens haar reizen elke dag getraind om fit te blijven. En met die basis en een frisse blik begint ze nu weer vol motivatie aan het nieuwe schaatsjaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Oh.

0: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.
8: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voor topman Mark Rushbrook voert regelmatig gesprekken met Max Verstappen over een mogelijke overstap naar de lange afstandsraces. Hoewel Verstappen momenteel zijn handen nog vol heeft aan de Formule 1, ziet de Amerikaanse autofabrikant hem graag in een nieuwe hypercar stappen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de samenwerking met Red Bull voor de nieuwe Formule 1-motoren trekken Ford en Verstappen steeds vaker samen op. De Nederlander steekt zijn liefde voor andere raceklassen niet onder stoelen of banken en rijdt in zijn vrije tijd al regelmatig in GT3-auto's. Rushbrook bevestigt dat er daarom serieus wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen het World Endurance Championship. Ford ontwikkelt momenteel een gloednieuwe auto voor de koningsklasse van dat kampioenschap, aangedreven door een krachtige V8-motor die in eigen beheer wordt gebouwd. Toch komt er op korte termijn geen officieel debuut voor de Nederlander. De volle Formule 1-kalender zorgt vaak voor overlapping met grote races zoals de 24 uur van Le Mans. Volgens de topman van Ford is Verstappen echter een zeldzaam talent dat meer brengt dan alleen snelheid. Hij wijst op de technische feedback die de Nederlander geeft tijdens het testen. Die inzichten zijn voor engineers soms waardevoller dan de data uit de computer. Hoewel er nog niets concreets op de planning staat, blijft de deur voor de wereldkampioen wagenwijd open zodra zijn agenda het toelaat.
0: Dit is jouw sportradio.

0: is Sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Den Bosch is een steekpartij geweest. Drie mannen zijn erbij gewond geraakt. Ze werden gevonden op straat, maar zijn niet in levensgevaar. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie is wel op zoek naar iemand. In de straat wordt onderzoek gedaan en daarbij wordt ook gesproken met ooggetuigen. In Apeldoorn heeft de politie voor de tweede avond op rij ingegrepen bij een protest tegen een asielopvang. De demonstratie bij een rotonde moest om 8 uur voorbij zijn, maar een deel van de actievoerders hield zich daar niet aan. Ze gooiden met bier en vuurwerk naar agenten. Er zouden zeker 2 mensen zijn opgepakt. President Poetin wil niet rechtstreeks met president Zelensky onderhandelen over een einde van de oorlog. Eerder zei Zelensky juist dat het hem dat wel een goed idee lijkt, maar Poetin denkt daar dus anders over. Zelensky ontmoeten vindt hij prima, maar alleen wanneer Rusland en Oekraïne een definitief vredesakkoord hebben gesloten. En fans van Bayern München telden hem al toen hun club een penalty kreeg tegen Wolfsburg, omdat Harry Kane altijd met scherp schiet. Hij heeft de afgelopen 2 jaar 24 penalties gehad en die gingen er allemaal in. Maar de keeper van Wolfsburg mag trots zijn, want die heeft de 25ste van Kane gestopt. Bayern won wel. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
8: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
13: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Rico Verhoeven vertrekt binnenkort naar Egypte voor een uniek boksgevecht tegen de ongeslagen kampioen Alexander Usyk. De Nederlandse kickbokser stapt hiermee voor het eerst in jaren weer in de boksring voor een duel dat hij zelf omschrijft als een kans die zich maar één keer in zijn leven voordoet. Bob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voorbereiding in Zevenbergen was intensief. Om zich aan te passen aan de boksstijl van Usyk liet Verhoeven verschillende sparringpartners invliegen die de vechtstijl van de Oekraïner moesten nabootsen. Dat het er hard aan toe ging tijdens de trainingen bleek wel uit de beelden van een blauw oog die de vechter onlangs deelde. Verhoeven stelt dat hij nog dieper is gegaan dan hij de afgelopen jaren voor het kickboksen gewend was. Hij voelt zich fitter dan ooit en zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om de beste versie van zichzelf te laten zien. In de internationale sportwereld klonk echter de afgelopen tijd de nodige kritiek. Vooral in Engeland vroegen kenners zich af of een kickbokser wel thuis hoort in de top van de bokswereld. Verhoeven geeft aan dat hij die skepsis jammer vindt, maar hij merkt dat de beeldvorming inmiddels begint te kantelen. Hoewel Usyk met 24 overwinningen op rij de grote favoriet is, laat de Nederlander zich niet verleiden tot voorspellingen. Voor Verhoeven draait het nu om de laatste details en het vasthouden van zijn scherpte voor het gevecht tussen de piramides.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
9: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
10: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1,224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Novak Djokovic schaart zich openlijk achter de felle kritiek van Arianna Sabalenka op de organisatie van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld dreigde onlangs met een boycot vanwege de verdeling van het prijzengeld en krijgt nu bijval van de Servische recordkampioen. Kopstelman hiervoor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic noemt de harde opstelling van zijn collega een toonbeeld van leiderschap. Volgens hem is het essentieel dat grote namen in de sport opstaan voor de rechten van de hele groep en niet alleen voor hun eigen gewin. Hij prijst Sabalenka omdat ze de stap durft te zetten en begrijpt wat er nodig is voor de toekomst van het tennis. De spelers eisen een groter aandeel in de miljoenenwinsten, want terwijl de inkomsten van het toernooi stijgen, krijgen de spelersgroep verhoudingsgewijs juist een steeds kleiner percentage uitgekeerd. Hoewel de Serviër aangeeft dat hij de gesprekken tegenwoordig meer vanaf de zijlijn volgt, blijft zijn standpunt ongewijzigd. Hij steunt de spelers onvoorwaardelijk in hun strijd voor een eerlijker aandeel in de toernooiwinsten. Ondertussen worstelt Djokovic met zijn vorm richting het graveltoernooi in Parijs. Na een vroege nederlaag in Rome geeft hij toe dat een hardnekkige schouderblessure hem parten speelt. De voorbereiding is volgens de tennisser verre van ideaal, maar hij accepteert het als zijn nieuwe realiteit. Ondanks de fysieke tegenslagen benadrukt hij dat hij de komende tijd vooral ritme nodig heeft om op niveau te komen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In het noorden van Limburg staat een berg afval in brand bij een vuilstort net buiten Weert richting de Belgische grens. Er zijn grote vlammen te zien en er zijn knallen gehoord, meldt de regionale omroep. Er is ook veel brandweer uit andere delen van Noord-Limburg bezig om de brand te blussen. Het Spaanse eiland Tenerife is klaar voor de komst van virusschip Hondius. Op een leeg industrieterrein zijn tenten en toiletten neergezet om iedereen morgen op te vangen. En wat verder opvalt is de massale aanwezigheid van de pers. Bijna 30 mensen worden bij aankomst meteen met het vliegtuig naar Nederland gebracht. In Amsterdam werd vandaag een housefeest op het laatste moment afgeblazen omdat een grote tent niet veilig zou zijn. De gemeente keurde de tent af en de 20.000 bezoekers zitten nog steeds te wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker €100 de man. En Almere City blijft zicht houden op een snelle terugkeer in de Eredivisie. Over 2 wedstrijden waren ze in de play-offs te sterk voor de Graafschap. Vanavond werd het in Doetinchem 2-2. Eerder op de avond ging ook Willem II door in de play-offs ten koste van RKC Waalwijk. Willem II en Almere spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
13: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
14: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
16: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
18: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: That's the deal, my dear.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: De vrouwen van PSV zijn landskampioen. Voor Renate Jansen is het heel bijzonder, want in haar allerlaatste seizoen als profvoetballer pakt ze haar 7e landstitel. De ervaren aanvaller won de schaal eerder met ADO Den Haag en FC Twente, maar noemt dit kampioenschap met PSV misschien wel de mooiste uit haar carrière. Voorstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het succes in Eindhoven kwam niet vanzelf. Na de tweede plek van vorig jaar moest de ploeg dit keer knokken voor iedere meter. Volgens Jansen waren niet alle wedstrijden even goed, maar wist het team ook de moeizame duels over de streep te trekken. De komst van ervaren krachten zoals Janice van der Zande en Janice Kaiman bleek daarbij cruciaal. Sinds de komst halverwege het seizoen bleef PSV ongeslagen. Ook voor trainer Roeland ten Berge is de titel de kroon op zijn werk. Hij vertrekt naar dit seizoen en stelt dat er 3 jaar keihard is gewerkt om dit doel te bereiken. Hij prijst vooral de veerkracht van zijn speelsters die er ook bij tegenslagen bleven staan. Voor de kampioensploeg is het feest nog niet helemaal voorbij. Jansen kan haar loopbaan namelijk afsluiten met een dubbel, waarbij de club zowel de competitie als het bekertoernooi wint. PSV speelt volgende week namelijk in de finale van de KNVB-beker tegen FC Twente. De spits is er naar eigen zeggen helemaal klaar voor om ook die laatste prijs binnen te slepen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
2: Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
12: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
13: Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Mexico overweegt het schooljaar ruim een maand eerder te beëindigen om ruimte te maken voor het wereldkampioenschap voetbal. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het land organiseert het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada. De Mexicaanse overheid wil de schoolvakantie nu al op 5 juni laten ingaan. Volgens onderwijsminister Mario Delgado speelt naast het voetbal ook de extreme hitte in verschillende deelstaten een rol bij dit besluit. In totaal zouden leerlingen hiermee 40 lesdagen missen. Het plan zorgt voor een golf van kritiek vanuit de samenleving. Ouders maken zich zorgen over de extra kosten voor kinderopvang nu de zomervakantie onverwacht langer wordt. Verschillende denktanks waarschuwen voor de gevolgen op de lange termijn. Zij wijzen erop dat ruim 23 miljoen leerlingen minder lestijd krijgen, wat de bestaande leerachterstanden en ongelijkheid in het land verder kan vergroten. De onderwijsvakbonden laten eveneens van zich horen. Vooral in de deelstaat Oaxaca is het verzet groot. De lokale vakbond daar staat bekend om haar actiebereidheid en heeft al aangekondigd dat zij zich niet aan de nieuwe planning zullen houden. Terwijl de regering nog onderzoekt of het volgende schooljaar door de verschuiving ook eerder zou moeten beginnen, blijft de focus in de hoofdstad gericht op 11 juni. Want dan wordt het WK officieel geopend met de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Virusschip Hondius komt morgenochtend om 6:30 aan op Tenerife. Het is daar dan 6:30. Om 8:00 lokale tijd mogen mensen het schip ook af. Ze worden dan eerst getest op het hantavirus. Als de uitslag goed is, mogen ze zo snel mogelijk naar huis. Daarna gaat het cruiseschip naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Nu gaat het wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. In de Haagse Schilderswijk en in delen van Amsterdam zijn fans van Galatasaray feestend de straat opgegaan. Galatasaray is voor de 4e keer op rij kampioen van Turkije geworden. De politie sloot een deel van de Schilderswijk af voor auto's om alles veilig te houden voor de fans. In het Amsterdamse stadsdeel Slotermeer stonden files. En in Tsjechië is de stadsderby van Praag geëindigd met rellen. Fans van thuisploeg Slavia Praag bestormden in blessuretijd het veld en gooiden vuurwerk in het vak met Sparta Praag supporters. De wedstrijd werd definitief gestaakt. Slavia stond toen met 3-2 voor. Dat was genoeg voor het kampioenschap. Nu dreigt een zware straf. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
5: Greets. Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
6: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
7: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Hoi van Ethos!
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
16: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kans dat Jurriën Timber dit seizoen nog in actie komt voor Arsenal is klein. De verdediger staat al 2 maanden aan de kant met een enkel blessure en het herstel verloopt een stuk moeizamer dan verwacht. Hierdoor staan er direct grote vraagtekens achter zijn deelname aan het komend wereldkampioenschap met het Nederlands elftal. Opstel wanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber raakte halverwege maart geblesseerd tijdens de uitwedstrijd tegen Everton. In de medische staf ging men er in eerste instantie vanuit dat hij snel weer op het veld zou staan, maar die hoop is inmiddels vervlogen. Trainer Mikel Arteta geeft aan dat de blessure lastig te behandelen is en dat de verdediger nog niet fit genoeg is om aan te sluiten bij de groep. Het is een flinke streep door de rekening voor Arsenal. De club uit Londen strijdt volop mee om de landstitel en speelt eind mei ook nog de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Ook bondscoach Ronald Koeman zal de situatie met zorgen volgen. Timber is normaal gesproken een vaste waarde in de defensie van Oranje, waar al meerdere spelers zijn uitgevallen. Het middenveld is al flink uitgedund, want Xavi Simons en Jerdy Schouten moeten het toernooi definitief overslaan vanwege zware knieblessures. Bondscoach Ronald Koeman heeft nog even de tijd om de puzzel te leggen, want de definitieve selectie van 26 man wordt eind mei gepresenteerd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Opel is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wien Hersman staat na een lastige periode weer met frisse moed op het ijs. De sprinster van Team X2O Badkamers begint binnenkort aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, nadat ze de afgelopen tijd bewust afstand nam van de schaatsbaan om de batterij weer op te laden. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen jaar verliep voor de rijdster uit Lisse niet zoals gehoopt. Op de grote toernooien, waaronder het NK Sprint, wist ze haar draai niet te vinden en bleven de gewenste resultaten uit. Na die teleurstellingen besloot Hersman dat het tijd was voor een uitgebreide pauze. Ze vertelt dat ze de afgelopen weken op veel verschillende plekken is geweest en van elk moment heeft genoten. Ze reisde onder andere naar de Verenigde Staten om haar hockeyonde zus te bezoeken en volgde haar vriend en tennisser Jesper de Jong tijdens zijn toernooien in Marokko, Spanje en Italië. Ze was daar zelfs onderdeel van zijn begeleidingsteam als fysiotherapeut. Toch was het niet alleen maar ontspanning. Hersman kreeg te maken met een rugblessure waardoor ze een paar dagen aan de kant stond, maar daar is ze inmiddels volledig van hersteld. Hoewel ze pas later aansluit bij haar team dan veel van haar concurrenten, benadrukt de schaatster dat ze niet heeft stilgezeten. Ze heeft tijdens haar reizen elke dag getraind om fit te blijven. En met die basis en een frisse blik begint ze nu weer vol motivatie aan het nieuwe schaatsjaar.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Als alle passagiers van het vierde schip Hondius af zijn, gaat het naar Rotterdam. Daar wordt het volledig schoongemaakt. Het schip komt rond 5:30 plaatselijke tijd aan in de haven van Tenerife. Ruim 2 uur later mogen de eerste passagiers van het schip af. Ze worden eerst getest op het hantavirus voor ze naar huis mogen. In Oorschot, vlakbij Eindhoven, zijn een man en zijn hond gestoken na een ruzie. De man moest naar het ziekenhuis, de hond werd opgevangen en behandeld door de dierenarts. Het is

0: Niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De reden van de ruzie is ook niet bekend. De vermoedelijke dader is wel meteen aangehouden. Er komt geen tweede ijzeren gordijn in Oost-Europa, zegt de premier van Slowakije. Hij was in Moskou om de Russische feestdag van de overwinning op Nazi-Duitsland bij te wonen. Europa en Rusland moeten volgens hem normaal met elkaar omgaan en geen nieuwe grenzen opgooien. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. En Iran dreigt met harde tegenacties als hun olietankers worden aangevallen door Amerika, meldt de staatstelevisie in Iran. Amerikaanse bases in het Midden-Oosten worden dan onder vuur genomen. En dat geldt ook voor vijandige schepen. Iran geeft die waarschuwing een dag nadat Amerika twee Iraanse olietankers aanviel in de Golf van Oman. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Overdag is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sporttopman Mark Rushbrook voert regelmatig gesprekken met Max Verstappen over een mogelijke overstap naar de lange afstandsraces. Hoewel Verstappen momenteel zijn handen nog vol heeft aan de Formule 1, ziet de Amerikaanse autofabrikant hem graag in een nieuwe hypercar stappen. Rob Stalben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de samenwerking met Red Bull voor de nieuwe Formule 1-motoren trekken Ford en Verstappen steeds vaker samen op. De Nederlander steekt zijn liefde voor andere raceklassen niet onder stoelen of banken en rijdt in zijn vrije tijd al regelmatig in GT3-auto's. Rushbrook bevestigt dat er daarom serieus wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen het World Endurance Championship. Ford ontwikkelt momenteel een gloednieuwe auto voor de koningsklasse van dat kampioenschap, aangedreven door een krachtige V8-motor die in eigen beheer wordt gebouwd. Toch komt er op korte termijn geen officieel debuut voor de Nederlander. De volle Formule 1-kalender zorgt vaak voor overlapping met grote races zoals de 24 uur van Le Mans. Volgens de topman van Ford is Verstappen echter een zeldzaam talent dat meer brengt dan alleen snelheid. Hij wijst op de technische feedback die de Nederlander geeft tijdens het testen. Die inzichten zijn voor engineers soms waardevoller dan de data uit de computer. Hoewel er nog niets concreets op de planning staat, blijft de deur voor de wereldkampioen wagenwijd open zodra zijn agenda het toelaat.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Rico Verhoeven vertrekt binnenkort naar Egypte voor een uniek boksgevecht tegen de ongeslagen kampioen Alexander Usyk. De Nederlandse kickbokser stapt hiermee voor het eerst in jaren weer in de boksring voor een duel dat hij zelf omschrijft als een kans die zich maar één keer in zijn leven voordoet. Bob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voorbereiding in Zevenbergen was intensief. Om zich aan te passen aan de boksstijl van Usyk liet Verhoeven verschillende sparringpartners invliegen die de vechtstijl van de Oekraïner moesten nabootsen. Dat het er hard aan toe ging tijdens de trainingen bleek wel uit de beelden van een blauw oog die de vechter onlangs deelde. Verhoeven stelt dat hij nog dieper is gegaan dan hij de afgelopen jaren voor het kickboksen gewend was. Hij voelt zich fitter dan ooit en zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om de beste versie van zichzelf te laten zien. In de internationale sportwereld klonk echter de afgelopen tijd de nodige kritiek. Vooral in Engeland vroegen kenners zich af of een kickbokser wel thuis hoort in de top van de bokswereld. Verhoeven geeft aan dat hij die skepsis jammer vindt, maar hij merkt dat de beeldvorming inmiddels begint te kantelen. Hoewel Usyk met 24 overwinningen op rij de grote favoriet is, laat de Nederlander zich niet verleiden tot voorspellingen. Voor Verhoeven draait het nu om de laatste details en het vasthouden van zijn scherpte voor het gevecht tussen de piramides.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Radio is Sportradio.
1: Grand Prix Radio. Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio. Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Bij een afvalverwerker vlakbij Weert heeft een berg vuilnis in brand gestaan. Er waren explosies te horen en er kwam veel zwarte rook vrij die richting België trok. De Belgische autoriteiten zijn daarvoor gewaarschuwd. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Vlak voor middernacht verwachtte de brandweer nog wel een paar uur bezig te zijn in Weert. De mensen die in quarantaine zitten op cruiseschip Hondius mogen bijna naar huis. Het schip wordt aan het begin van de ochtend verwacht in Tenerife. Daar mogen mensen het schip af en worden ze getest. Als ze niet besmet zijn met het Hantavirus mogen ze naar huis. Daarna wordt het schip volledig gereinigd in Rotterdam. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in Iran. Pakistan is de officiële bemiddelaar, maar Qatar zou een belangrijke rol hebben om de oorlog te beëindigen. Sinds de oorlog in Iran eind februari uitbrak, heeft Iran onder andere de Straat van Hormuz geblokkeerd. Amerika wil vrede en de zeestraat weer open hebben. En bij aanvallen van jihadistische strijders in centraal Mali zijn de afgelopen dagen zeker 70 mensen gedood. Een jihadistische groep riep donderdag op om een breed gemeenschappelijk front te vormen tegen de militaire junta in Mali. Ze zouden erop uit zijn om de hoofdstad in te nemen. Het is droog bij 5 tot 10 graden. Overdag wordt het zonnig met 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen.